0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.

like everything's surreal. When I get old,

Hij strijkt zijn handen door haar haren en hij breekt van haar verdriet. Hij wil zijn dochter zo graag troosten, maar zijn woorden reiken niet. Waarom moest dit toch gebeuren?

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.
0: Info en hits. Ook in de zomer. Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het hoogste hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraude gevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. Bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 verstekelingen, onder wie 2 kinderen, in een vrachtwagen in Turkije gevonden. Die kwamen aan in de Vlaardingse haven en zouden mogelijk onderweg zijn geweest naar Felixstowe in Engeland. Alle 15 mensen zijn aangehouden en medisch onderzocht. Ook de chauffeur is opgepakt, maar waarvan hij precies wordt verdacht is nog onduidelijk. Bij dezelfde haven zijn half augustus ook 10 verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.

dat was zo'n beetje 1976 valbaar, hè? Dancing Queen. In de hoogste regionen in de hitlijsten in heel Europa. Ja, het liedje werd gespeeld trouwens op het huwelijk van koningin Silvia van Zweden. Maar het liedje was daar niet speciaal voor geschreven. Zo staat er in de boekwerken van ABBA. Hè? Ja, 1976 dus ABBA en Dancing Queen. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Het is bijna weekend. Ja, ik weet niet of je het gezien hebt. Misschien gisteren op het nieuws. Ja, voetbal is oorlog. Ja, supporters van amateurclubs, TOGB en Katwijk, zijn namelijk met elkaar op de vuist gegaan na een wedstrijd in de eerste voorronde van het KNVB-bekertoernooi. 3 personen zijn licht gewond geraakt, zowel op de tribunes als in de kantine. Hebben supporters van beide clubs gevochten, zo schrijft de regionale omroep. Ook hebben ze met stoelen gegooid. Ja, de politie kwam volgens de omroep met 12 politieauto's naar het sportcomplex in Berkel en Roderijs om de ruzie te sussen. Ja, er is niemand aangehouden. En volgens een woordvoerder van de politie waren de 3 gewonde mensen die juist wilden bemiddelen. En waarom het zo misging, ja, dat is niet bekend. De derde divisionist, TOGB, die won namelijk met 3-2 van de club uit Katwijk, die in de tweede divisie uitkomt. Ja, en waarom die ruzie precies is ontstaan, ja, men is het nog aan het uitzoeken, hè. Ja, voetbal is oorlog, hè. Ja, voetbal is oorlog. En vind ik wel toevallig dat het berichtje vandaag op de portal staat, want ja, gisteren eigenlijk al. Gisterenmorgen toen was er even wandelen langs zo'n amateurveldje. En er waren wat kinderen aan het trainen, aan het voetballen. En er was ook een trainer aanwezig, een wat oudere man en zo. En de kinderen die waren zo aan het rennen en aan het doen. En een beetje met de bal aan het spelen. Heel erg goed, lekker sportief bezig zijn. Alleen die man, die één zo'n jongetje, of eigenlijk 2 jongetjes, die renden niet hard genoeg. En eentje die had die bal ook constant. Dus die was eigenlijk ja, best wel goed, vond ik zelf. Want ik zat er zo naar te kijken. Ik denk, nou, dat wordt misschien wel een nieuwe Marco van Basten of zo in de toekomst. En toen hoorde ik in één keer die trainer roepen naar dat andere jongetje van trap hem onderuit, trap hem onderuit. Ik dacht, hè? Trap hem onderuit. Kijk, als het al op zo'n jonge leeftijd erin gegoten wordt, dat geweld in de voetballerij, hè? Trap hem onderuit. Ja, dan kun je wel raden wat het over 20 jaar wordt, hè? Als zo'n jongetje op het voetbalveld staat. Ja, mijn trainer van toen die zei het al, trap hem onderuit. Dus nou doe ik het ook maar. Ja, het is

was dat? Marianne Rosenberg. Een stem in de wind. Jawohl, dat is waar zie. Ja, goedemorgen voor de wekker wakker op deze vrijdag 4 september. Even kijken naar het nieuws. Ja, tijdens een alcoholcontrole op Schiphol zijn 4 personeelsleden getest op alcohol. En wel positief. 3 cabineleden die bleken ook te veel alcohol op hebben gehad. Ook bij een piloot werd alcohol gemeten. Maar zijn promillage bleef onder de wettelijke grens, meldt de politie. In totaal werden er 707 alcoholcontroles uitgevoerd onder het cockpit, personeel en cabine. Nou ja, 2 stewards en 1 stewardess die bliezen boven de wettelijke limiet. De hoogste meting kwam uit op 0,58 promiel. Ja, ook bij een piloot werd alcohol vastgesteld. Maar ja, die lag nog onder de wettelijke limiet. Dus die mocht gewoon nog vliegen. Nou ja, piloten en cabinepersoneel mogen tijdens hun werk geen alcohol hebben gedronken. En daarnaast geldt ook dat ze in de 10 uur voorafgaand aan hun dienst ook geen alcohol mogen drinken. Ja, de wettelijke limiet ligt op 0,2 promiel vanwege eventuele meetmarges. Ja, een van de stewards die kreeg een boete van €850. En een stewardess kreeg een boete van €1000. Omdat ze te veel alcohol op had op dat moment. Ja. En als het dat ook al moet, hè? Alcoholcontrole in de lucht. Hè? Piloten die gecontroleerd worden. Ja, het is nodig, je hoort het wel. Maar het is wel een rare situatie natuurlijk. Hè? Je verwacht toch dat een piloot toch geen alcohol op heeft. Maar hè, je ziet het, het gebeurt toch. Ja, en verder nog meer nieuws. Op Java hebben 777 leerlingen en docenten een voedselvergiftiging opgelopen. Ze kregen een gratis schoolmaaltijd. Het aantal zieken door gratis schoolvoedsel in Indonesië is in 3 dagen tijd al opgelopen naar 1700. Ja, de leerlingen en de docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen diarree en moesten overgeven. Ze hadden gegrilde kip op, zo zegt de directeur. Ja, een kantinemedewerker zag volgens de directeur bij het uitdelen van de maaltijden dat een deel van het vlees ook slijmerig was. Ja, de stukken werden er al bij het voorbereiden van de maaltijden uitgehaald, zo zegt de directeur. En volgens haar werd het eten om 3 uur in de ochtend voorbereid en werden de maaltijden in de middag opgegeten. Ja, de meeste slachtoffers zijn in Indonesië naar huis gestuurd, hè. Ja, een gratis maaltijd voor school en dan word je in één keer ziek. Ja. Het kan allemaal maar zo gebeuren. Het gebeurt altijd wel heel ver weg, hè. Ik weet niet of dat in Nederland ook wel eens gebeurd is voor een schoolmaaltijd. Maar ja, ik denk dat we toch in deze landen hier in Europa wat beter op de hygiëne letten als bijvoorbeeld in een Java, Indonesië. Ik denk dat daar ook wat andere regeltjes zijn, toch? Ja.

0: stick because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue, yeah, yeah, because I'm stuck on you.
1: Ja, het is vrijdag. En op vrijdag, dan weet je het wel, dan hebben we af en toe een Elvis liedje. Want het is vrijdag Elvisdag. You're stuck on you van Elvis Presley. The King of Rock and Roll. Hè. Mocht jij nog een leuk liedje weten van Elvis en zegt van goh, die zijn we nog steeds vergeten. Dan mag je dat doorgeven via Voor de Wekker Wakker. Apenstaartje gmail.com. En wie weet komt dan jouw favoriete Elvis liedje wel voorbij zeilen. Hè, hier in dit ochtend Radio Feuton.
2: Dit is de dagtopper.
1: Ja, dit is de dagtopper. Looking Glass, Brandy, you're a fine girl.

0: hoorde je Chaka Khan. We hebben a little faith in me. Bij Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag. Het is bijna weekend, nog even doorzetten. Dan komt het allemaal vanzelf goed, denk ik. Ja, even wat feitjes uit het verleden. Ja, het West-Romeinse Rijk houdt op te bestaan op deze dag in 476. Op het moment dat de Germaanse leider Odoacer zichzelf tot koning van Italië laat uitroepen en de keizerlijke insignes, waaronder de kroon, terugstuurt naar Constantinopel. Een paar dagen eerder was de laatste keizer, Romulus Augustus, al afgezet. En op deze dag in 1609, navigator Henry Hudson die ontdekte het eiland Manhattan. Tegenwoordig is dat het hart van New York. En de Mexicaanse gouverneur die sticht in het zuidwesten van de Verenigde Staten een stad met de naam El Pueblo de Nuestra Señora La Reina de Los Angeles. Ja, tegenwoordig mag je de stad ook afkorten tot L.A. Ja. En in Frankrijk wordt de derde republiek uitgeroepen in 1870... nadat de Fransen hun koning opzij hadden gezet. En heel belangrijk, in 1882 op deze dag, Thomas Edison die neemt het eerste systeem van de elektrische straatverlichting in gebruik. Ja, groot succes. Hij haalt de schakelaar om, waarna een deel van New York en Amerika de straatlantaarns aanvloepen. Kijk. Ja, en daarvoor moesten ze het op een andere manier doen. Dan ging er iemand langs met een beetje vuur. En die deed dan die kaars in die lamp aan. En dan 's ochtends, als het dan weer licht werd, ging die er weer langs om die kaars er weer uit te doen. Ja, dat was nogal bewerkelijk. Ja, het kostte de mensen natuurlijk ook te veel, want die man moest natuurlijk ook betaald worden. Hè? En Thomas Edison die had gewoon een elektrische straatverlichting in één keer uitgevonden en in gebruik genomen in 1882.
1: Dit is Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
2: Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Wij zijn de boys van Even Serieus. Bye bye!

Elvis Presley bij Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag. Nog even wat laatste berichten. Ja, de CO2-uitstoot van het verkeer in Nederland is gedaald sinds de coronapandemie. In 2025 stoten de auto's, bussen, motoren en wat andere voertuigen 1,6% minder CO2 uit dan het jaar ervoor. Met uitzondering van de coronajaren was de uitstoot in 10 jaar niet zo laag. Nou ja, vorig jaar was de CO2-uitstoot 2,2% lager dan in 2015. Ja, dat gaat goed met Martijn Krabbé. Hij is ongeneeslijk ziek, zoals we weten. Hij zegt, ik ben weer heel energiek. Hij verwees onder andere naar zijn uiterlijk. Hij zegt, ik slik bepaalde medicijnen niet meer. En die zorgde voor dat opgepofte. En dat is nu weg. In het programma maakte Krabbé bekend dat hij binnenkort ook de voice-over wordt van de reality-serie van de familie Vroeger. En eerder werd al bekend dat hij verbonden blijft aan het programma Ways Across the World of The Voice of Holland. Ja. Goed, James Blunt, wie kent hem niet? Op 20 februari volgend jaar geeft hij een concert in het Ziggo Dome. Het optreden is onderdeel van een Europese tournee rond zijn nieuwe album. En dat album dat heet Airplane Mode. En dat verschijnt weer, als het goed is, op 6 november.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraude gevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Fijn dat jullie zijn gekomen. Lief dat jullie zijn gekomen, dankjewel. Ja, dit is trouwens het begin, hè? Dat je niet denkt van...
1: Nog voor de wekker wakker.

Goedemorgen, het tweede uur van Voor de Wekker Wakker is weer een feit geworden. Bo Max hoorde je gisteren nacht en daarvoor Billy Ocean, een Loverboy. Ja. Ja, goed nieuws hè, minder CO2 in Nederland. Minder CO2 wordt er uitgestoten. Alle personenauto's op de Nederlandse wegen stoten namelijk ruim 9% minder CO2 uit dan 10 jaar geleden. De snelste verduurzaming is te zien bij bromfietsen, min 43%, en bussen, min 40%. Ja, de introductie van elektrische lijnbussen en touringcars die bespaart jaarlijks al 200.000 ton CO2 ten opzichte van vorig jaar, laten alle voertuigcategorieën een daling van de uitstoot zien. Ja, dus het gaat goed met de uitstoot, of beter gezegd, de uitstoot wordt een stuk minder. Ja, het tweede uur van de Voor de Wekker Wakker. Vandaag in de Langstraat gaat het stevig waaien. Windkracht 5 tot 7 aan de kust zelfs. Daarbij zijn aan zee ook zware windstoten mogelijk. En trekt er een regengebied uit het noordwesten over. Vooral in het noorden is het kletsnat. Wordt het niet warmer dan 19 graden. In de Langstraat is het wat vaker droog bij temperaturen van 20 à 24 graden. En vanavond gaat ook de windkracht afnemen. Zaterdag, morgen wordt het 19 tot 21 graden met wolken en zon. En dan is het in het noorden alleen nog nat. En op andere plekken, ook in de Langstraat, is het dan weer droog. Dus het ziet er volgens mij wel redelijk uit, hè?

Loco is eigenlijk gek, hè? Dus je weet dat je me gek maakt. Ja, Jeffrey Hazen hoorde je met Loco Loco. Ja, voor mij mag die nog een keer voorbij komen, hoor, de komende week. Want ik vind hem wel geinig. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag 4 september. Op deze dag in 1948 deed koningin Wilhelmina afstand van de troon. 2 dagen later werd haar dochter Juliana ingehuldigd als nieuwe koningin van Nederland. Ja, koningin Wilhelmina maakte haar abdicatie, zo moet je dat zeggen, op 4 september zelf aan het Nederlandse volk bekend. Het gebeurde vanaf het balkon van het Koninklijk Paleis Amsterdam. En zo sprak ze het Nederlandse volk toe. Ja, op deze dag dus 4 september 1948, hè? Ja, en het nieuws vandaag. In de Nederlandse havens wordt vandaag gestaakt. En in Italië, in de stad Bari, is het feest, omdat de regering van Meloni de langstzittende is in Italië. En dat is al sinds 1946.

0: en de beste informatie.
1: En er wordt miljoenen euro's geïnvesteerd voor het behoud van banen. Het geld gaat naar 2820 werkgevers.
0: Hoor je bij Erik van Vliet.

0: Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Waalwijk heeft nu officieel een fietsrepaircafé. Aan de Hertog Janstraat bij Walhalla is het fietsrepaircafé feestelijk geopend. Mensen kunnen er niet alleen langs om hun fiets te laten repareren, maar ook vooral om andere mensen te ontmoeten. Wethouders Marcia van Tielen en Chantal Broekhuis kwamen bij de opening kijken. Ook Langstraat Media kwam bij de opening kijken. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Een bijzonder ongeval aan de Sint-Josefstraat in Dongen. Daar is donderdagmiddag een tak van een boom gewaaid en op een geparkeerde auto beland. De bestuurder van de auto had geluk, want zij stond net achter de auto. De vrouw raakte niet gewond, maar was wel erg geschrokken. De auto liep wel flinke schade op. Deze is uiteindelijk door een bergingsbedrijf weggehaald. Wordt het 5 keer scheepsrecht voor RKC Waalwijk? De Waalwijkers komen vanavond in actie in een Brabants onderrondje tegen NAC Breda. RKC heeft nog geen wedstrijd verloren, maar ook nog geen wedstrijd gewonnen. Voor RKC dus de taak om de eerste overwinning van het seizoen te pakken in eigen huis tegen NAC. De wedstrijd is vanavond om 8 uur live en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Back.

Nick Kamen, and each time you break my heart. Ja, het ging niet met slag en stoot voordat hij eindelijk populair werd. Want voordat hij ging zingen werkte hij als model. Ja, in 1985 speelde hij de hoofdrol in een van de meest iconische tv-commercials aller tijden. De Wasseret-reclame voor de spijkerbroek, hè? Ja, en onder de muzikale begeleiding van Marvin Gaye's I Heard It Through the Grapevine liep Kamen een retro wasserette binnen. Hij trok zijn jeans en zijn t-shirt uit en nam plaats in een witte boxershort terwijl hij zijn kleding liet wassen. Ja, de commercial toen won talloze prijzen en de verkoop van de spijkerbroek die ging ook omhoog door de inbreng van Nick Kamen, hè? Ja, de legendarische reclame voor de spijkerbroek in 1985. Hè? Ja, trouwens meer iets. Hè? Hij promised myself bijvoorbeeld, was ook een hele grote van hem. En hij was een echte iconische popzanger, hè? Ja, hij maakte volgens mij nu geen muziek meer. Nee. Dat is even goed, hè? Voor de wekker wakker. Goedemorgen.

0: van Vliet met het nieuws van vandaag.
1: Ja, we kijken even naar het nieuws van vandaag. In de havens van onder meer Amsterdam en Rotterdam gaan werknemers staken. Om 11:15 begint het en om 7:00 dan stopt het weer. De schepen worden niet geladen, vandaag gelost, vastgezet of gesleept. Met de staking wil de FNV de havens dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid gaat intrekken. En Giorgia Meloni is precies 1413 dagen premier van Italië. Daarmee is zij de langzittende regeringsleider sinds 1946. Ja, om dat vandaag te vieren wordt er in de Italiaanse stad Bari een feestelijke bijeenkomst gehouden. Italië had bijna 70 regeringen in 80 jaar. Ja, dat is niet mis. En asielminister Van der Brink is in Kopenhagen met zijn Deense, Duitse, Oostenrijkse en Griekse collega's. Ze gaan praten over de terugkeerhub. Ja, Duitse media melden eerder dat deze EU-landen Rwanda op het oog hebben om afgewezen asielzoekers naartoe te sturen. Ja, dat is ook een manier, hè? En op de eerste dag van de tweedaagse Diamond League finales in Brussel komen meerdere Nederlandse atleten vandaag in actie. Jessica Schilder die verdedigt haar Diamond League titel in het kogelstoten. En er wordt ook discus geworpen, want daar komt de Europees kampioene Jorinde van der Klinken in actie. En nog meer nieuws. De Argentijnse president Javier Milei die zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak op tv zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit zo spoedig mogelijk in gang wordt gezet. Ja. En als laatste, er staat een paard in de gang. Nou ja, tunnel. Zo schrijft de Rijkswaterstaat op social media. Bij de wijktunnel op de A9 zorgde een kudde paarden ervoor dat de snelweg richting Alkmaar een tijdje werd afgesloten. Ja, meerdere hulpdiensten moesten volgens Rijkswaterstaat in actie komen om de paarden weer van de weg te begeleiden. Ja, hoe de kudde paarden daar terecht is gekomen, dat is nog de grote vraag.
2: Dit is de Dagtopper.

Davina Michel hoor je bij je voor de wekker wakker voorbij komen. En ook Maart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. Ja. Goed, we gaan er even uit voor de boodschappen. En dan zijn wij uiteraard zo dadelijk weer terug. Dus wat mij betreft...

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
5: Bel ons op 06 579 07376
4: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
0: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraudegevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: was hem dat weer, ja.
1: Voorspel is woord.
0: Natuurlijk dat hoge stemmetje, ken je gelijk, Gerard Joningen. Ja. Spanish Heart bij Voor de Wekker Wakker in de 80s remix. Hè, 2 jaren 80 liedjes achter elkaar. Goed, het laatste uur voor de Wekker Wakker op deze vrijdag. Even het nieuws. 4 kinderen zijn weggehaald bij een zorgboerderij in Friesland in Veenklooster. Vanwege zorgen over hun veiligheid. Een 18-jarig gezinslid wordt verdacht van zedendelicten. Eerder dit jaar werd de vader al veroordeeld voor een zedendelict met een minderjarig slachtoffer. De zaak speelt zich af in een gezinshuis bij een zorgboerderij in de gemeente Noord-East Frieslaan. Ja, de zorgen over de veiligheid van de kinderen die namen het afgelopen half jaar steeds verder toe. De vader werd al veroordeeld tot 2 jaar cel. Hij had seksueel misbruik gepleegd bij een van de kinderen. En ondanks dat hij vastzit, heeft hij volgens de rechter nog steeds invloed op het gezin. De kinderrechter die oordeelde onlangs dat 4 kinderen uit huis moesten. En 2 anderen verscherpt toezicht moesten worden gesteld. Een aanleiding waren de verdenkingen van zedendelicten. Een ander gezinslid zou hierbij betrokken zijn geweest. Ja, en het is juridisch niet mogelijk om het huis in Overasselt, dat deze week werd belaagd door gewapende mannen, permanent te sluiten. Een jaar is het maximale, zo zegt de burgemeester. Ja, de burgemeester noemt het onbevredigend dat de woonboerderij al voor de 4e keer gesloten is na eerdere incidenten. Hij sprak ook voor het eerst met enkele omwonenden die het graag eerder hadden gedaan. De burgemeester liet merken dat het niet kon vanwege beveiligingsmaatregelen. Ja, zo heeft de politie ook gemeld in een speciaal persbericht. Ja. Ja, komend weekend verloopt overwegend droog. Een lokale bui, zaterdag is wel mogelijk. De zon schijnt ook. De temperatuur loopt op naar hogere temperaturen. Zaterdag bijvoorbeeld wordt het 20 tot 22 graden. En zondag is het 22 tot 25 graden. Ja. Vanavond dan gaan we langzaam naar een ander weertype. En zaterdagavond dan is het rustig met weinig wind. Het waait vandaag wel erg hard. Dus als je op de fiets zit, goed je accu opladen met de elektrische fiets. Dat je in elk geval tegen de wind in kan. En anders goed trappen. Hè? Goed voor je gezondheid. En als laatste bericht heb ik ook nog een bericht over het huren. Die is namelijk duurder geworden. Een jaar geleden, als we de prijzen bekijken, het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat. De huurstijging is wat minder dan in de afgelopen 2 jaar. In 2025 stegen de huren gemiddeld 4,9%. En in 2024 met 5,4%. Ja, de huur van de sociale huurwoningen en de woningcorporaties is nu met 4,4% gestegen. Woningcorporaties bezitten ongeveer 2/3 van alle huurwoningen. Onder andere de netto huurprijs bij de start van het huurcontract bepaalt in welke huursector de woning valt. Als er een nieuwe bewoner in een huis komt, dan mag de huur niet meer stijgen dan de maximale toegestane reguliere huurverhoging. Dat is altijd, hè. Als iemand dan zijn huis uitgaat, na zoveel jaar, en er komt een nieuwe in, dan wordt gelijk de huur een stapje omhoog gezet. En dat niet alleen. Er worden in één keer verbouwingen gedaan en zo. Dan komen in één keer dak, zonnepanelen op het dak. Ja. En dan daarna wordt hij pas verhuurd. Hè? Ja, zo werkt dat in het leven. Hè? Ja. Goed voor de Wekker Wakker. Het is 12 minuten over 8.

is zo'n hele box uitgekomen van Kiss. Gisteren er even in de platenzaak geweest. En dan lacht hij hoor. Allemaal cd's van Kiss in één grote box. Ja. Het kwam van het album Harder Than Hell. Ja, Kiss en Coming Home To You. Ja, voor de wekker wakker. Komend weekend wordt het leuk. Het Belgische Bierweekend is er namelijk. 3 dagen lang staan heel veel Belgische bieren centraal. Grote en kleine brouwerijen die presenteren zichzelf onder andere op de grote markt van Brussel. Deze verandert in 1 grote toog met meer dan 400 bieren uit ruim 40 brouwerijen. En je kunt daar ook bier gaan proeven. Hè? Ja, nou dan moet je het alleen proeven, hè? Niet doorslikken. Ja, dat zeggen ze altijd. We hebben wijnproeven ook en zo. Hè? Moet je een beetje slurpen en zo. En dan maar een beetje goochelen. En dan zodra je het dan geproefd hebt, dan moet je het weer uittuffen. Nou ja, als je het allemaal doorslikt. 400 bieren, 40 brouwerijen. Nou, dan ben je goed laveloos s'avonds, denk ik. Maar goed, komend weekend dus het Belgian Beer Weekend, hè? Ja. En 2 personen zijn 9 dagen na de verwoestende overstromingen levend uit een tunnel in Nepal gered. Zo is nu bekend geworden. Ze werden gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. En bij een containerterminal in Vlaardingen zijn mensen aangetroffen die in een vrachtwagen verstopt zaten. Het gaat om 15 mensen, onder wie 2 kinderen. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Ja, veel is er nog niet duidelijk. Waarschijnlijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdiensten naar Engeland. Vanaf de haven worden vrachtauto's naar de Britse plaats Felixstowe vervoerd. Ja, in de afgelopen jaren kwamen migranten geregeld om het leven bij dergelijke operaties. Dus men houdt dat nou nauwlettend in de gaten. Ja, en leerlingen van groep 7 van basisschool De Hoge Waal uit Raamsdonk en tweedejaars VMBO-leerlingen van het Dongemond College uit Raamsdonksveer, die bezoeken op 10 september de aanleg van een vispassage door de dijk. Ja, de leerlingen die krijgen uitleg over de werkzaamheden. Ja, vissen die trekken namelijk door verschillende gebieden om te groeien, te overwinteren, voedsel te vinden en zich voor te planten. Een beetje eenzelfde soort iets wat er in Utrecht altijd ieder jaar is, hè? De visdeurbel. Nou ja, daar hebben ze dan geen deurbel. Maar de vispassages die hebben dan zeg maar ook momenten en delen waar de vissen gewoon doorheen kunnen zwemmen. Ja, en dat is een goede zaak natuurlijk, hè, voor de voortplantingen. Ja, in het eerste uur had ik het al gemeld, hè. James Blunt gaat weer optreden. Nieuwe album, dat heet Tastes Like Summer. Dat is een van de nummers die al eerder uitgebracht is. Nou ja, donderdag verscheen ook het nummer Weight of It All, waarbij James Blunt de druk van de moderne maatschappij behandelt. En hij staat op 20 februari, dus dat is nog even wachten. Maar ja, de kaartjes die beginnen al in de verkoop. Dan staat hij in het Ziggo Dome in Amsterdam. Dit is James Blunt en Billy, de demo-versie.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Waalwijk heeft nu officieel een fietsrepaircafé. Aan de Hertog-Janstraat bij Walhalla is het fietsrepaircafé feestelijk geopend. Mensen kunnen er niet alleen langs om hun fiets te laten repareren, maar ook vooral om andere mensen te ontmoeten. Wethouders Marcia van Tielen en Chantal Broekhuis kwamen bij de opening kijken. Ook Langstraat Media kwam bij de opening kijken. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Een bijzonder ongeval aan de Sint-Jozefstraat in Dongen. Daar is donderdagmiddag een tak van een boom gewaaid en op een geparkeerde auto beland. De bestuurder van de auto had geluk, want zij stond net achter de auto. De vrouw raakte niet gewond, maar was wel erg geschrokken. De auto liep wel flinke schade op. Deze is uiteindelijk door een bergingsbedrijf weggehaald. Wordt het 5 keer scheepsrecht voor RKC Waalwijk? De Waalwijkers komen vanavond in actie in een Brabants onderrondje tegen NAC Breda. RKC heeft nog geen wedstrijd verloren, maar ook nog geen wedstrijd gewonnen. Voor RKC dus de taak om de eerste overwinning van het seizoen te pakken in eigen huis tegen NAC. De wedstrijd is vanavond om 8 uur live en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: met een lach.
1: Erik van Vliet, goedemorgen.
2: En dan is het nu weer tijd voor ons leuke telefoonspelletje in de Tros ontbijt. Zoals altijd maar hopen dat er wordt opgenomen. Hier heb ik Vlissingen alle nou eens even kijken of meneer Van den Broek thuis is in de Julianaanlaan 17. Je zou zeggen, hij weet dat we hem bellen. Dus hij zou wel ogenblikkelijk naar het toestel hollen om het zo vlug mogelijk op te nemen. Dat doet hij niet. Zeker even bezig met een karweitje op zolder. Of in de kelder. Of achter in de tuin.
3: Met Van den Broek.
2: Ah, meneer Van den Broek, met de Tros ontbijt, zo spreekt u. Ik heb u wel uit een verre hoek van het huis moeten halen, geloof ik, hè?
3: Nee hoor, ik zat vlak naast het toestel. Ik wist immers dat u bellen zou.
2: Oh, maar het duurde nogal lang voordat u opnam, bedoel
3: ik? Ja, maar ik had nog nooit mijn eigen telefoon over de radio gehoord. En daar heb ik even naar geluisterd.
2: Oh, juist, meneer Van den Broek. Nou, dan beginnen we maar meteen met het spelletje weten hoe het gaat. U krijgt van ons 2 minuten de tijd om zoveel mogelijk woordjes te maken van een ander woord. En het woord dat is voor u Rotterdam.
3: Rotterdam.
2: Heeft u dat begrepen?
3: Ja.
2: Dan gaan uw 2 minuten nu in, meneer Van den Broek.
3: Kan ik er nou beginnen?
2: Ja.
3: Rotterdam, hè?
2: Ja.
3: Amsterdam, Monnikendam, Bergendam.
2: Nee, meneer Van den Broek, wacht eens even, heeft u het niet begrepen. Oh. U krijgt van ons een woord op en dat is dus Rotterdam. En nu is
3: Rotterdam.
2: De bedoeling dat u,
3: ja.
2: En nu is de bedoeling dat u zoveel mogelijk andere woorden daarvoor maakt.
3: Ja.
2: Andere woorden, begrijp je wat dat zeggen wil?
3: Ja,
2: dan mag u weer beginnen hoor, meneer Van den Broek.
3: Rotterdam.
2: Ja.
3: Rotje knor, Feyenoord.
2: Nee, meneer Van den Broek. Nou is het u toch nog niet helemaal duidelijk, hoor. U krijgt van ons een woord op en dat is dus Rotterdam. En nu is de bedoeling
3: Rotterdam.
2: En nu is de bedoeling dat u zoveel mogelijk woordjes maakt van de lettertjes die in het woordje Rotterdam voorkomen.
3: Ja.
2: Hè, dus er komen bijvoorbeeld een R en een O en een T in voor.
3: Ja.
2: En dan heb je het woordje...
3: Rot.
2: Juist.
3: Oh, wacht even. Maar nou begrijp ik wat u bedoelt.
2: Nee, dan mag u weer beginnen hoor, meneer.
3: Kan ik weer beginnen?
2: Gaan we gaan.
3: Rotzooi, rot.
2: Nee. Jammer. Het is weer fout, meneer Van den Broek. Ik kan nu echt, moet ik ophouden. Ik moet een andere kandidaat bellen. Maar ik zal u nog 1 kans geven. Luistert u goed, meneer Van den Broek. U krijgt van ons een woord op. Want dat is dus Rotterdam. En nu is de bedoeling dat u zoveel mogelijk woordjes maakt. Dus daarnet hadden we het woordje rot.
3: Ja.
2: Maar dat kun je natuurlijk bijvoorbeeld ook omdraaien.
3: Ja.
2: Hallo.
3: Met Van den Broek. Ja.
2: Meneer Van den Broek. Ja. We hadden net het woordje rot.
3: Ja.
2: Maar dat kun je natuurlijk ook omdraaien.
3: Ja, dat zei u, ja.
2: En dan heb je het woordje...
3: Een tor!
2: Juist!
3: Oh, wacht even, maar nou begrijp ik wat u bedoelt hoor!
2: Helemaal! Dan mag u weer beginnen hoor!
3: Kan ik weer beginnen?
2: Gaan we gaan!
3: Pop! Lepel! Lo! Kok!
2: Nee,
3: dat is er ook één!
2: Nee!
3: Sis!
2: Oh! Stop maar meneer Van den Broek, het is niet goed. Ik moet het echt fout rekenen.
3: Ja, maar u zei toch dat het woordjes moesten zijn die je om moest kunnen keren?
2: Nee, meneer Van den Broek, dat zei ik niet.
3: Potverdomme.
2: Ja. Heel vervelend, meneer Van den Broek. Ik kan het echt niet goed rekenen. Ik kan u dus ook die platenbon niet sturen, want de vorige kandidaat had het al na 3 keer uitleggen begrepen, meneer Van den Broek. Maar, ik mag u wel een cheque sturen van 1000 gulden, want u heeft een prima idee geleverd voor het rij. Het woordje nog eens rond, een nieuw lullig trosspelletje, meneer Van den Broek.

Madre mia, madre mia. Kino Nieuwenhoven hoorde je met Madre mia voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. En daarvoor trouwens een leuk stukje van Gerard Cox en Frans Halsema met het Tros-spelletje. Geen ja en geen nee. Ja, blijft leuk natuurlijk, hè. Goed, even kijken naar de files in de buurt. En ja, er staat er eentje, de A58 Breda richting Tilburg bij Bavel en Tilburg Centrum West. Daar staat 4 kilometer file en daar is ongeveer, als je dat uitrekent, 11 minuten vertraging, hè? Dus daar is het druk, hè? Ja, dus... Goed, we kunnen er nog 2 doen, volgens mij. Een liedje van Elvis komt er ook nog een keertje aan, hè? Maar hier is deze, Joe Cocker en The Simple Things.

0: Shopping around. I'm gonna stop.
1: Oh, yeah.
0: Shopping around.
1: Oh, wat heeft die man veel liedjes gemaakt, hè? Elvis Presley, op deze vrijdag Elvisdag. Hè? Dan draaien we extra iets af van Elvis Presley, hè? Goed, dit was hem weer. Het is weer klaar, hè? Ja, het is finito, jongens. Ja, ja, ja.

Het weekend zit er goed in te komen, want er zijn hoge temperaturen onderweg. Hè. Rond de 25 graden heb ik gehoord zondag. Dus. En rond de 22 graden morgen zaterdag. Vandaag er eventjes afzien, maar ook wel redelijk hoor. Ja, ja. Hey, ik wens je een leuke dag. Geniet ervan. En wat mij betreft de morgen. We gaan eruit met Michael Jackson. Ja. Of het liedje even speciaal wilde draaien voor Ali. Nou, oké dan. Voor jou dan. Hier is In The Closet van Michael Jackson.

we say.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De twee mannen waren daar aan het werk toen zij vastkwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Waalwijk heeft nu officieel een fietsrepaircafé. Aan de Hertog Janstraat bij Walhalla is het fietsrepaircafé feestelijk geopend. Mensen kunnen er niet alleen langs om hun fiets te laten repareren, maar ook vooral om andere mensen te ontmoeten. Wethouders Marcia van Tielen en Chantal Broekhuis kwamen bij de opening kijken. Ook Langstraat Media kwam bij de opening kijken. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Een bijzonder ongeval aan de Sint-Josefstraat in Dongen. Daar is donderdagmiddag een tak van een boom gewaaid en op een geparkeerde auto beland. De bestuurder van de auto had geluk, want zij stond net achter de auto. De vrouw raakte niet gewond, maar was wel erg geschrokken. De auto liep wel flinke schade op. Deze is uiteindelijk door een bergingsbedrijf weggehaald. Wordt het 5 keer scheepsrecht voor RKC Waalwijk? De Waalwijkers komen vanavond in actie in een Brabants onderrondje tegen NAC Breda. RKC heeft nog geen wedstrijd verloren, maar ook nog geen wedstrijd gewonnen. Voor RKC dus de taak om de eerste overwinning van het seizoen te pakken in eigen huis tegen NAC. De wedstrijd is vanavond om 8 uur live en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor Fusiepartij Pro. Dat meldt de NOS. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Hamer was eerder fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ze was ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en kabinetsinformateur. De nieuwe Eerste Kamer wordt volgend jaar geïnstalleerd na de Provinciale Statenverkiezingen. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. Het gaat onder meer om namen, foto's, video's en zeer nauwkeurige locatiegegevens. De Franse cybersecurity-onderzoeker Louis Coderc ontdekte het lek eind vorig jaar. Hij informeerde Polarsteps, maar er werd volgens hem weinig met zijn melding gedaan. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde eerder dat een gedwongen krimp van de veestapel nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat dierwaardig en duurzaam is. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De twee mannen waren daar aan het werk toen zij vastkwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Goedemorgen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Langstraat Languit. Tot 12 uur zijn we bij je. Zometeen gaan we het hebben over Lumière. Wat is dat? Als je wel vaker geluisterd hebt, dan zul je het wel weten. Maar in ieder geval, zometeen gaan we even naar Sprankenwelle. We hebben ook nog wat verkeersinformatie voor je. Want er staat een flitser tussen Waalwijk en de afrit Dussen bij de hectometerpaal. Uit mijn blote hoofd, 111.2. Zeg ik dat goed? Ja, nee, 111.9. Ja, en we hebben ook nog wat verkeersinformatie. Temperatuur voor je, het is 21 graden. En straks gaan we natuurlijk ook nog even bellen met Lucas Paulides. Daar gaan we het hebben over de wedstrijd van vanavond. Bijzonder Breda tegen Waalwijk. RKC Waalwijk tegen NAC uit Breda. Eerst even Beyoncé.

0: Beyoncé Knowles samen met Jay-Z en zij zongen Crazy in Love. 2003, toen deed je helemaal niks meer met radio, Jurje.
1: 2003 niet, nee.
0: Maar een beetje dichterbij, je moet echt in de microfoon praten hier.
1: 2003 was ik klaar met radio.
0: Ja, was je helemaal klaar. Jurje Heer is aangeschoven en Jurje is een van de beheerders samen met zijn lieve vrouw van Lumière. En nou gaan misschien mensen denken van, wat is Lumière? Ja, leg het even uit.
1: Lumière is een innovatieve, ontwikkelingsgerichte dagbesteding.
0: Ja.
1: Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of behept met het autisme spectrum of ADD, ADHD. Ze hebben allemaal een talent bij ons. We noemen ze ook collega's, want ze werken allemaal op een of andere manier mee aan het geheel wat we hebben. En de talenten die ze hebben, proberen wij samen met onze begeleidingscollega's verder te ontwikkelen.
0: Ja, ondanks de postzegel die ze op hun lichaam hebben zitten, kunnen ze eigenlijk best wel veel.
1: Ze kunnen veel meer dan een heleboel mensen roepen.
0: Ja, ja. Daarom zeg ik dus ook, een postzegel op hun zitten, maar ze kunnen eigenlijk gewoon, ze zijn niks minder als een ander en ze kunnen eigenlijk misschien af en toe soms nog wel meer als iemand die geen postzegel heeft op zich.
1: Precies, want ze hebben natuurlijk ook, vaak zijn ze ook hoogbegaafd en ze zijn ze hebben gewoon zoveel kwaliteiten, alleen ze komen er vaak niet uit.
0: Nee, en jou is wel, aan mij is wel, eigenlijk aan iedereen is wat.
1: Ja, we hebben allemaal wel ergens een rugzakje.
0: Ja, en voor die mensen bieden jullie eigenlijk hulp, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja.
0: Om het netjes te zeggen, toch?
1: Ja, ja.
0: Want bij jullie kunnen ze het talent kwijt.
1: Ja.
0: En dat talent, dat heeft eigenlijk te maken met timmeren, zagen, schilderen, eigenlijk een beetje kunst.
1: In principe hebben ze allemaal een creatieve inslag. En dat kan zijn dus met de handen, maar dat kan ook met fotografie zijn, met het maken van teksten voor websites, grafische vormgeving. En er zijn mensen die gewoon het lekker vinden om even dingen helemaal mooi te maken door te schuren. En dan hebben we ook nog een kunstatelier waar ze ook aan diverse projecten mee mogen werken.
0: De website is wel handig voor jullie, of niet?
1: Ja, we hebben alles in eigen huis. Dat is echt lekker.
0: Ja. Maar stel dat er iemand komt en daar is niks voor bij jullie. Dan gaan jullie daar iets voor zoeken?
1: We hebben altijd kennismakingen. Vaak komen mensen binnen door een doorverwijzing van begeleiding, ouders of gemeentes. En die kennen ons natuurlijk al, dus die weten al een beetje van wat we in onze mars hebben. Bij zo'n kennismaking, dan prikken we even snel door van waar zit iemand zijn talent, waar slaat hij op aan, wat vindt hij leuk en wat kunnen wij daar verder in betekenen om dat verder door te ontwikkelen.
0: Ja, wat vindt hij leuk? Dat is eigenlijk een hele rare opmerking.
1: Ja, en die is ook, wordt ook altijd gevraagd in een kennismakingsgesprek van wat vind je leuk en bijna niemand kan het benoemen.
0: Nee, maar wat vind jij leuk? Ja, je werk moet je zeggen.
1: Ja. Iets betekenen voor andere mensen.
0: Ja.
1: En voor mezelf continu werken onder deadlines en bepaalde prestatiedruk om alles in goede banen te leiden.
0: En dit meen je echt, want er zit een lach op je gezicht.
1: Ja, dit is gewoon. Ja, maar dat is echt mijn ding.
0: Jullie hebben verschillende ruimtes. Jullie hebben een nieuwe ruimte. Want ik krijg een heel mooi formuliertje binnen. De deur gaat open.
1: Ja. Ja, we hebben natuurlijk drie onderdelen bij Lumière. Dus de studio, het atelier en de werkplaats. Die liggen een beetje uit elkaar. Maar bij de studio zit ook de lunchroom, ontvangstroom, showroom. Daar deden wij tot voor kort ook al onze kennismakingsgesprekken. En wat we merkten is, omdat we echt gegroeid zijn de laatste jaren, dat het steeds lastiger werd om een goed gesprek te houden, omdat er altijd wel iemand even iets te drinken kwam halen of even naar het toilet moest en zich daardoor bezwaard voelde. Maar daardoor werd het gesprek dus ook afgeleid.
0: Ja.
1: Dus we hadden nogmaals aan de bel getrokken bij de huisbaas. We lopen echt helemaal vast. We lopen vast in de ruimte. We moeten iets gaan doen. En vanuit de huisbaas hebben we toen een plek gekregen van, joh, ga daar eens kijken of je daar zelf iets kunt bouwen. En dat is dan het mooie met Lumière en alle collega's. Dat hebben we dus helemaal vanaf de tekentafel zelf gebouwd.
0: Oké, okay, en ja. Dan mocht toch van de huisbaas en ja. van de gemeente, want dan moet natuurlijk ook weer aangevraagd ja. worden.
1: Ja, nee, je moet even kijken dus dat je binnen de grenzen blijft van wat allemaal mag. En de huisbaas die was gewoon heel erg meegaand en zag ook ons probleem.
0: Ja.
1: En André is ook een ambassadeur bij ons, dus die heeft ook hele nauwe banden met wat we doen. En staat er ook iedere keer van te kijken van hoe we het doen. Hè? En, want we hebben een idee en vervolgens wordt het uitgewerkt en gepresenteerd en voordat je het weet staat het er.
0: Ja. Ja, voor de mensen die denken van waar zitten hun nou? Ja, heel makkelijk te vinden. Aan het einde van de Heistraat heb aan de linkerkant een protestante begraafplaats en het huis wat ervoor staat.
1: Ja.
0: Het
1: ja.
0: oude Van Wijlen, de elektrozaak. Want ik zat eigenlijk al verkeerd te kijken. Ik zat al wat Bertje Van Wijlen te kijken, maar daar moest ik dus niet zijn.
1: Nee, het is een klein industrieparkje eigenlijk ja, ja. waar we zitten. Er zitten een paar kleine bedrijfjes en wij hebben daar drie onderdelen. Dan de studio, het atelier en de werkplaats. En die hebben we zo verdeeld dat we ook geen last van elkaar hebben. Studio wordt natuurlijk veel rustiger gewerkt. En bij een werkplaats dan zijn ze wel eens aan het timmeren, zagen en noem maar op. En dat maakt herrie, dus dat moet een beetje gescheiden zijn.
0: Je zei net ook lunchroom. Kan ik op jullie komen lunchen?
1: Ja, nee, de lunchroom is voor onze eigen collega's.
0: Ja, omdat dus, je daar net zo mooi zei van ja. de lunchroom. Ik denk, oh, oké, heb ik iets gemist? Maar ja. dat is dus niet.
1: Nee, we verzorgen zelfs de lunch. Dus 's morgens bij de dagplanning krijgt iedereen zijn taak toegedeeld. En ook de vermelding van wat gaan we lunchen vandaag? En wie gaat het voorbereiden? Wie gaat de tafel dekken?
0: Oké.
1: En uiteindelijk tipt om 12:30. Ja, maar met z'n allen lunchen.
0: En wat wordt de lunch vandaag?
1: Vandaag zal het improviseren zijn, want dan is er eigenlijk geen dagbesteding. Dus
0: okay.
1: alleen maar, we zijn nu druk bezig, nog op de achtergrond, voor de opening om het magazine, wat we willen gaan presenteren, ook klaar te krijgen. En die moet dit weekend naar de drukker, zodat het woensdag nat binnenkomt.
0: Ja, ja. Ja de opening, daar mogen wij ook komen kijken?
1: Ja. Wij vinden het leuk als iedereen kan ervaren wat we allemaal doen, hoe we het doen en met wie we het doen. Het is een rare tijd, donderdag 1:30, 2:00, omdat dan een heleboel mensen toch aan het werk zijn. Maar we wilden per se dat alle Lumière collega's erbij kunnen zijn.
0: Dat is ook het voornaamste, daar draait het om, hè?
1: Die hebben het ook gemaakt.
0: Ja.
1: En doen we het om 17:30, 17:30, dan zijn de meeste mensen op een dag afgebrand. Dus daarom hebben we het net na de lunch ja. opgestart.
0: Oké. Okay. Donderdag volgende week?
1: 10 september.
0: Of 10, ja. 10 september. 1:30?
1: 1:30, ja.
0: En dan, wie gaat het lintje doorknippen?
1: We gaan in ieder geval onze ambassadeur Sjaak Kolen, u wel bekend, ja. denk ik, van het Brabants Dagblad.
0: Ja.
1: Draait ook al jaren met Lumière mee. En die gaat in ieder geval zorgen dat het goed aan elkaar gepraat wordt. Voordat het lintje losgaat en het gebouw onthuld wordt.
0: Oké. Okay. Waar staat Lumière over 10 jaar?
1: Over 10 jaar.
0: Die... Nou, zou ik zeggen 5 jaar. Daar zijn we nog net niet mee pensioen.
1: Nee, daar zijn we nog net niet pensioen. Wat we nu aan het doen zijn is eigenlijk met een ontwikkeling voor 2027. Daar zijn de ideeën voor. Om nog een uitbreiding erbij te gaan doen. En wat voor ons het belangrijkste is dat alles behapbaar blijft en iedereen zijn aandacht krijgt. Vaak wordt er vanuit onze collega's gevraagd van waarom zetten we niet nog een Lumière in Drune of in Kaatsheuvel neer. En dan zeggen we ja, dat is allemaal leuk voor die mensen. Maar dan gaan Jurgen en Nadia gaan daar ook naartoe om het op te starten.
0: Ja.
1: En dat willen ze niet. Nee. Dus we blijven gewoon op deze plek zitten.
0: Oké. Okay. Jurgen, dankjewel. Heel veel succes samen met Nadia. En het is in ieder geval leuk werk wat jullie doen.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Jij ook.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Waalwijk heeft nu officieel een fiets-repair-café. Aan de Hertog-Janstraat bij Walhalla is het fiets-repair-café feestelijk geopend. Mensen kunnen er niet alleen langs om hun fiets te laten repareren, maar ook vooral om andere mensen te ontmoeten. Wethouders Marcia van Tielen en Chantal Broekhuis kwamen bij de opening kijken. Ook Langstraat Media kwam bij de opening kijken. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Een bijzonder ongeval aan de Sint-Jozefstraat in Dongen. Daar is donderdagmiddag een tak van een boom gewaaid en op een geparkeerde auto beland. De bestuurder van de auto had geluk, want zij stond net achter de auto. De vrouw raakte niet gewond, maar was wel erg geschrokken. De auto liep wel flinke schade op. Deze is uiteindelijk door een bergingsbedrijf weggehaald. Wordt het 5 keer scheepsrecht voor RKC Waalwijk? De Waalwijkers komen vanavond in actie in een Brabants onderrondje tegen NAC Breda. RKC heeft nog geen wedstrijd verloren, maar ook nog geen wedstrijd gewonnen. Voor RKC dus de taak om de eerste overwinning van het seizoen te pakken in eigen huis tegen NAC. De wedstrijd is vanavond om 8 uur live en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio.

Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Zometeen gaan we even bellen met RKC Waalwijk. Met Lucas van RKC nu even de wedstrijd voorbespreken. Het is 22 graden op dit moment in de Langstraat en het is rustig op de Brabantse wegen. Tot 12 uur zijn we bij je met heel veel muziek. Wil jij er deel van uitmaken? Laat het ons gewoon even weten via 0416 652 652.

0: Jimmy Gets High. Johan het hier op Langstraat FM. En wie ook af en toe high is, denk ik, is Lucas Paulides. Goedemorgen, Lucas.
1: Goedemorgen, Erik. Meestal zeg ik zeewind. Dus dat is al vorig seizoen geweest.
0: Oké, maar ben je ooit wel eens high geweest?
1: Ik heb eigenlijk geen zin om hier op de radio over te praten.
0: Oké, dus en ik ook. Maar dat maakt verder niet uit. Goed, vanavond gaan we ook high worden, hopelijk. Nee, grapje. Vanavond de wedstrijd RKC Waalwijk tegen NAC uit Breda. Wat leuk is trouwens, dat hebben de supporters van RKC ook wel eens gedaan. Met de boot naar NAC en naar NAC. En de heren van NAC komen dit keer niet op de fiets, maar weer eens een keer met de boot deze kant op.
1: Ja, klopt. Het is ook een mannetje van 150, 200 of zo.
0: Ja, kost een godsvermogen. Want ik heb het ongeveer zitten uit. Ja, volgens mij zijn ze bijna 100 euro kwijt.
1: Oh, ja, oké. Maar ja, goed. Die beginnen dan ergens vanmiddag al. En dan, tenminste, dat denk ik, als er zo'n boot gaat niet hard. Ja, nee, dat je dan in de Waalwijk bent. Nee, ja, nou goed. Ik vind het eigenlijk wel een heel leuk idee.
0: Ja.
1: En leuk dat dat kan. Ja, goed, ik hoop dat ze zonder punten weer naar huis gaan. Maar ja, we gaan het zien.
0: Ja, want ze gaan niet met de boot naar huis. Hè? Ze gaan gewoon met de bus naar huis. Ja.
1: Natuurlijk. Ja, als het natuurlijk veel te laat. Weet je, dan zijn ze morgenochtend pas thuis.
0: Dat gaat op zich best wel snel, hoor. Ik denk dat je de 3 uurtjes varen is of zo.
1: Oké.
0: Dus, maar goed. 4 wedstrijden gespeeld. 4 punten. 4 keer gelijk. Ja.
1: Ja.
0: Zeg het maar.
1: Ja, nou ja, kijk, het ligt een beetje aan. Kijk, elk gelijke spel heeft zijn eigen verhaal. Maar ik denk dat je hier toch wel bijzonder chagrijnig om mag zijn. En je merkt ook wel dat na afgelopen vrijdag erbij in ieder geval vanuit supporterskant toch wel een kleine kronkeltje ontstaan is. Waar eigenlijk wel een nieuwe, ja, hoe zou ik het zeggen? Je kunt gelijk spelen, hè? En je kunt, maar als je op een gegeven moment jezelf zo erg tekort gaat doen, ja, waar moet je dan nog beginnen?
0: Ja, het had voor rust al 4-0 kunnen zijn.
1: Nou, sterker nog, Erik, het had voor rust al 4-0 moeten zijn. En dat vind het meest frustrerende. Ja. Want kijk, als je het mij vraagt, kijk, nogmaals, ik kom niet naar RKC omdat ze vaak winnen. Alleen je wil wel een team zien waarvan je denkt, deze knokken ervoor. En die in ieder geval blijven gaan. En als je dan jongens in het veld hebt staan. En nogmaals, je hoort mij geen seconde zeggen dat ze niet hun best doen. Maar je speelt bij RKC en je hebt al 3 wedstrijden lang niet gewonnen. En dan word je vervolgens lui en laks. Vooral laks in de afwerking. Spelers die dat helemaal niet moeten doen, gaan lopjes proberen. Ja, dan begint toch wel ergens bij mij te wringen. En dan krijg je vervolgens kort van zo'n 2-1 tegen uit een klein vervelend momentje. En na rust speelt Jong PSV 1 hele goede bal. En dan sta je ineens 2-2. En dan sta je toch mooi voor Jaap. Met je lopjes en met je nonchalante gedoe. Ja, en dat begint toch wel bij veel mensen wel een vorm van irritatie op te leveren. En daar baal ik van. Ik denk dat het ook niet hoeft en ook niet goed is.
0: Nee, want dat ook 2-4 na afloop kunnen zijn.
1: Nee, dat zeker. Kijk, het klinkt een beetje filosofisch, hè. En als dan redeneringen vinden mensen nooit zo fijn. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je gewoon zorgt dat je die 3 of die 4-0 scoort, dan gebeurt zo'n tweede helft niet. Dat klinkt heel filosofisch, maar ja, goed, kijk, zo'n Jong PSV, die moet je gewoon niet in de wedstrijd laten komen. Je moet in de KKD de top 10 sowieso niet in de wedstrijd laten komen. En waar het vorig jaar vaak fout ging, dat lijkt er soms toch weer in te sluipen, dat je gewoon te veel kansen mist. Waardoor je dus je tegenstander niet koud maakt. Ja, waardoor je maar dus blijft voetballen en de hele tijd die goal nog tegenkrijgt. Waardoor het dus weer spannend wordt of waardoor je dus weer punten misloopt. En het was vorig jaar een verhaal en dat begint er langzaam weer in te slippen. Ja goed, en ik moet zeggen dat ik daar wel lichtelijk minder vrolijk over ben. Laat ik het dan zo verwoorden.
0: Ja, wat ik eigenlijk gewoon mis, en dat is gewoon even heel 3 woorden, strijd, passie en trots.
1: Ja, kijk,
0: maar weet die passie, ze hebben wel passie voor het voetbal, maar voor een club hebben ze geen passie meer. Strijden, wat moet ik daarvan zeggen? Sommige spelers, dat zijn van die vechtertjes, maar er lopen ook sommige spelers rond die denken, dat is niet alleen bij RK, over alle voetbalclubs, die denken, blijf mijn haar wel goed zitten. Ik vind het voetbal vergeleken met 10 jaar geleden heel veel veranderd zijn.
1: Ja, ik denk dat het ten opzichte van 10 jaar geleden, ben ik niet helemaal met je eens. Ik denk dat dit altijd al wel erin sluipt. Alleen wat je natuurlijk wel, ja weet je, ik ben het, ja, ik vind dat het een beetje lastige, want anderzijds heb ik ook zoiets van, ja, je haalt ook bepaalde spelers binnen en bepaalde jongens met een bepaald karakter.
0: Tuurlijk.
1: En je hebt altijd wel flamboyante types ertussen gelopen. Alleen ja, ik vind nogmaals, je doet jezelf gewoon tekort en daardoor lijkt het vaak alsof je alsof dat er niet in zit. Maar ja, ben ik het niet altijd helemaal mee eens. Maar ja, laten we wel wezen, Erik. Het is gewoon frustrerend. We hebben 4 potten gespeeld en je had ze alle 4 kunnen winnen. En je staat gewoon met 4 punten.
0: Ja.
1: En ik blijf... Kijk, en wat natuurlijk vaak niet helemaal begrepen wordt, is dat het feit dat je hier gefrustreerd over bent, is omdat je weet dat het beter kan. Als in zover weg... Want dat is mijn frustratie. Er zitten echt maar een paar procentjes van die wedstrijden allemaal gewoon over de strepen slepen. Of over de streep trekken. Ja, en dan ziet de wereld er gewoon heel anders uit.
0: Ja,
1: en hopelijk gaat dat dus vanavond wel goed.
0: Ja. NAC heeft in ieder geval wel 2 wedstrijden al gewonnen en eentje gelijk gespeeld. Wij 4 wedstrijden gelijk. Bij NAC, het scorend vermogen is daar ook niet heel erg hoog trouwens. Daar zit er ook pas 7 in.
1: Nee, dat klopt. Nee, ja, kijk, NAC, die, het is een blijft fenomeen af en toe natuurlijk hoe dat werkt daar. Die gaan ook een best wel lang en lastig seizoen tegemoet. En ik ben benieuwd hoe die... die zullen eigenlijk een beetje met heel veel ervaring toch die top willen gaan aanvallen.
0: Ja, we krijgen in ieder geval vanavond Remco Overschiever op bezoek.
1: Klopt, ja. Ja. Dat klopt, ja. Nou, het zegt, ja. Dat klopt, ja.
0: Ja, vind ik ook wel leuk. Dus, maar goed. Wat gaat het vanavond worden?
1: Boah, lastige pot. Ik heb het heel moeilijk beeld van wat NAC precies komt doen. En dat klinkt een beetje
0: voetballen.
1: Maar kijk, bij heel veel ploegen durf ik wel te zeggen, helemaal dit jaar, dat RKC moet gaan proberen te voetballen en er doorheen te komen. Ja goed, dat gaat soms beter en soms minder. Maar ik durf het bij NAC eigenlijk vrij weinig van te zeggen. Die hebben in principe wel een ploeg waarmee je zou zeggen, die willen een beetje à la NAC hotsknots naar voren toe met z'n allen. En als dat zo is, dan kunnen wij misschien een keer vanuit een ander oogpunt gaan voetballen. In plaats van dat we ons proberen te voetballen met een spits die dat niet kan.
0: Ja.
1: Dus daar ben ik wel... Dus durf het wat dat betreft moeilijk te zeggen.
0: Oké. Geen aankopen op de laatste dag. Had je nog wel iets verwacht?
1: Nee, ja. Kijk, weet je, het is de rest bij RKC. Daar hebben ze het zelf ook continu over. Plek voor nog 1 speler. Alleen wat mensen misschien... dat vroeg ik mij dus van de week wel af. Ik kan me niet herinneren dat het voorheen zo erg was met hoeveel transfervrije spelers er nog zijn. Nu, momenteel op de markt.
0: Mm-hmm.
1: En dat betekent natuurlijk ook dat voor RKC... Kijk, als jij Europees voetbal speelt, dan moet jij op 2 september moet jij al je spelers inschrijven voor het hele seizoen. Of in ieder geval tot en met februari. En in Nederland is het natuurlijk zo dat als er nu nog een speler transfervrij is, dan kun jij die vandaag laten tekenen. Ja, oké, vanavond dan niet, maar dan mag je hem volgende week gewoon mee laten doen. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat er nog wel een keer wat een buitenkans gaat komen. De vraag is alleen een heel klein beetje, komt er iemand toevallig net voorbij? Raakt er een sterkhouder misschien geblesseerd dat je daarop moet handelen? Of wachten ze tot de winterstop? En dat is een heel klein beetje de situatie waar RKC nou in zit. En dus wat dat betreft zit RKC dus iets minder aan die 2 september deadline gebonden, als ik een beetje duidelijk ben.
0: Ja, wat jij ook zegt, dat er nog heel veel transfervrije spelers rondlopen. En ook nog spelers die nog geen club hebben.
1: Nee, precies. Nee, dat precies dat. Ja. Ik weet niet of dat altijd zo was hoor, maar het valt mij nou ook gewoon meer op. En er zijn natuurlijk ook veel meer Insta-accounts en weet ik wat allemaal, die natuurlijk best wel veel delen over nou, dit team kun je maken. En weet ik, er wordt best wel veel content over gemaakt. Misschien dat het beeld een beetje vertroebelt. Maar ook als je gewoon kijkt naar, we hadden vorig jaar bij RKC hadden we de WK-gangers. En nou heeft toevallig Van Eijma van de week ergens in, ja, Griekenland of Cyprus getekend. En Roemerato heeft nog helemaal geen club. Terwijl je toch zou denken van oké, dat Roemerato de Eredivisie niet ingaat, kan ik me nog voorstellen. Maar er zal toch ergens een club zijn die toehapt. We hadden vorig jaar bij RKC Jean-Paul Boetjes lopen. Nou, dat vind ik een hele goede voetballer. En die had voetbal technisch van mij wel mogen blijven. Ja, kies toch voor iets anders en die heeft nou nog geen club. En er zijn natuurlijk best wel veel spelers die dat dan nog, die ook best wel kwaliteit hebben, die dat toch nog geen club hebben. En dat vind ik toch altijd wel een. Ik kan me dat niet van vroeger herinneren. Maar goed, misschien dat mijn. Dat ik dat ook niet helemaal meer scherp heb.
0: Ja, goed. Lucas, we gaan een eind aan breien.
1: Ja.
0: Vanavond?
1: Ja, ik vrees dat we niet gaan winnen. Maar dat we nog steeds niet verloren hebben na vandaag. Ik zeg een spectaculaire 2-2. En ik vind dat je dan misschien, gezien de tegenstander, niet zo over hoeft te klagen.
0: Ja, heel belangrijk, kom vanavond in het geel.
1: Ja, klopt. Ja, dat. Ja.
0: Veenstra, heb jij iets van geels?
2: Nee, maar ik moet neutraal blijven, hè?
0: Nee, jij mag gewoon daar gaan zitten met een geel shirt aan.
2: Nee, ik moet objectief mijn werk doen, Erik.
0: Moet ik nou echt iets gaan zeggen? Of?
2: Ja, doe zo meteen maar.
0: Nee, ik denk. We hebben hier een verslaggever. Iemand van de radio en iemand van de social media. En die weigert een RKC-shirt aan te trekken. Maar hij wil wel alle wedstrijden daar zijn.
2: Op de perstribune, voor de duidelijkheid.
0: Ja, maar.
2: Dat kan toch niet de supporter kan uithangen hier?
0: Daar zit je omdat je het toch wel een klein beetje een RKC-hart hebt.
2: Ja, heel klein beetje, ja.
0: Ja, dus. Dus.
2: Nou, het laatste woord is nog niet over gezegd.
0: Nee, dat is het enige zeker. Lucas, dankjewel voor je tijd.
1: Graag gedaan, Erik.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. Dat meldt de NOS. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Hamer was eerder fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ze was ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en kabinetsinformateur. De nieuwe Eerste Kamer wordt volgend jaar geïnstalleerd na de Provinciale Statenverkiezingen. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. Het gaat onder meer om namen, foto's, video's en zeer nauwkeurige locatiegegevens. De Franse cybersecurity-onderzoeker Louis Coderc ontdekte het lek eind vorig jaar. Hij informeerde Polarsteps, maar er werd volgens hem weinig met zijn melding gedaan. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde eerder dat een gedwongen krimp van de veestapel nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat dierwaardig en duurzaam is. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
13: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
14: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.

I'm jumping in the middle. Je hoorde de Sugar Babes. Goed, het is weer vrijdag. Het is vandaag 22 graden. Of het is nu 22 graden in de Langstraat. Het is 4 augustus. Ja, echt. Het is 4 augustus. Wat een tijd. Wat gaat de tijd toch snel? 22 graden, wat ik net al zei. We gaan vandaag nog 2 graadjes hoger. Zaterdag en zondag. Ja, morgen wordt het ietsjes kouder, maar zondag gaan we naar de 24. En de rest van de week dan, ja, gaat de temperatuur toch onder de 20 graden. Wat ze eigenlijk niet gezegd hadden. Het weekeinde gaat dan nog wel lekker worden voor de wandelaars, kan ik je verzekeren. Die gaan gewoon naar een graadje of 20 met wandelen. En een nachtelijke temperatuur van een graadje of 15. Dus ja, dat is niet verkeerd. Tijd voor Armand van Helden. Die jaar.

Ja, en we hadden ook nog wat jarigen vandaag, maar ik heb al 1 jarige gedraaid. Ja, toen kwam Jurgen eigenlijk net binnen, heb ik eigenlijk niet vermeld. Maar de mooie Beyoncé Knowles is vandaag jarig. Ja, we hebben ze al gedraaid. Ze wordt vandaag 45. Deze dame is inmiddels wat ouder. Stephanie Mills.

0: Nee, laten we maar niet mee gaan zingen. Stephanie Mills en Never Knew Love Like This Before. Vanavond ook niet te vergeten natuurlijk Arjan Vonk hier op de radio. En we hebben ook de wedstrijd live op de radio tussen RKC Waalwijk en NAC.
1: Hey kleine man, ik zie de gansjes in de lucht. Ze zijn zo mooi, ze zijn zo lief, want dat zijn...

0: sprong al 2 meter omhoog aan. Ik zag een paar oude mensen het wieletje draaien. Van, dat kan toch niet, jongen? In je taakomschrijving staat het verjagen der ganzen. Daarachter staat... Dit is toch geen... Jij schiet zelfs filet américain uit de lucht. Dit kan toch niet?
1: Ja, maar...
0: Nee, niet ja, maar. Wij zijn een eco-vliegveld. Straks komt de politie, de Partij van de Dieren. Dit kunnen we niet maken. Wat zijn dit trouwens voor ganzen?
2: Dooie ganzen.
0: Jo. Twan, je krijgt 1 opdracht van mij. Jij maakt het vliegtuig aan de praat. Wij moeten heel snel weg. De ding moet aan de gang. Dat doe jij. Ik regel dit wel met Esther. Esther! Gezeik, altijd gezeik.

0: 咔咔咔咔咔咔。
1: Klootzak, ja, gaat als, ik ga het ook zeggen. Dames en heren, wat u net hebt aanschouwd, of hebt moeten aanschouwen en niet mocht aanschouwen, dat is afschuwelijk geweest. Nee, u was getuige van een slachting onder de ganzenpopulatie. En dat is vreselijk, er zijn kinderen in de zaal en ouderen van de verjaardagen, dames en heren. Dus ik zeg, excuus, het is ook gewoon onze schuld. Ik ken niet ontkennen, kan niet ontkennen, ken, kan. Wij hebben het gedaan. En wij kwamen nou door, heel simpel foutje. Het was een verkeerd geplaatste komma in een sms van mij naar Twan. In de sms had moeten staan, wacht, komma, niet schieten. En er stond per ongeluk, wacht niet, komma, schieten. Dit is funest geweest voor de ganzenpopulatie. Het enige wat ik nou nog kan doen is de gans opzetten, de gans conserveren. Zeg maar, we geven de gans een tweede kans. Je moet wel meteen beginnen met opereren, hij is nou nog lekker warm. Maar voor ik de gans ga opzetten, eerst een bemoedigend woordje. Ik zou zeggen, jongen, zet hem op. Jongens. Ik ga meteen snijden, dames en heren. Oh, nou is hij opeens weg. Hij was hier net nog. Gansklok.
0: Jongens. Jongens.
1: Ik begin met het impregneren van de gans met pure alcohol. Dat onderdeel kan ik overslaan op mijn schoonmoeder opzet. Je hebt al zoveel gezopen en dan, ik zie ook helemaal geen reet, hè. Twan, ik heb even een brilletje nodig voor het opereren. Even een plus 2,5. Loop maar even langs een gans anders en haal even één. Ja? Nee, ik ga geen motor rijden. Ik ben aan het opereren. Hallo.
2: We gaan geen motor rijden. We gaan vliegen.
1: Hoezo, we gaan vliegen?
2: Hij staat klaar.
1: Hoezo, hij staat klaar?
2: Ja.
1: Hoe kun je nou... Dames en heren, een paar maanden geleden kwam Twan de vliegveld lopen en zei... mag ik hier solliciteren? Ik zei, mag, probeer maar. Dus mijn eerste vraag, wat kan je allemaal? Hij zei helemaal niks. Nou, ben je ook niet aangenomen. Prima. Nou, tot zover goed. En nou komt meneer opeens heel raar. Dan kom je een Boeing uitlopen, heb jij een Boeing gerepareerd. Ja. Dat is knap, hoor. Ik heb je wel een beetje afgezeken afgelopen een paar minuten, maar verrassend. Heel goed gedaan. Nee, dat meen ik ook heel serieus. Ja, knap, hoor. Die blijft gewoon staan.
2: Ja, een beetje gas erop.
1: Een beetje gas erop en dan gaan we... Knap, man. Dat is ook geen, het is geen klein vliegtuig. Moet je kijken wat een Yuko. Moet je kijken, man.
2: Ja, het is een Boeing.
1: Het is een Boeing, hè. Moet je kijken wat de ruimte. Hallo! Hallo! Hallo! Dat deed ik, hoor. Nou, ga ik gewoon... Mag gewoon gaan zitten, ja?
2: Ja, neem plaats.
1: Broodje van de maand is?
2: Gehakt.
1: Oh, lekker. Ja. Oh, dan ga ik gewoon een kopje thee bestellen. Esther, wat doe jij nou hier?

0: Ja, wat zullen we zeggen, Bertje Visser? Ja, je blijft druk.
1: Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Waalwijk heeft nu officieel een fietsrepaircafé. Aan de Hertog Janstraat bij Walhalla is het fietsrepaircafé feestelijk geopend. Mensen kunnen er niet alleen langs om hun fiets te laten repareren, maar ook vooral om andere mensen te ontmoeten. Wethouders Marcia van Tielen en Chantal Broekhuis kwamen bij de opening kijken. Ook Langstraat Media kwam bij de opening kijken. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Een bijzonder ongeval aan de Sint-Josefstraat in Dongen. Daar is donderdagmiddag een tak van een boom gewaaid en op een geparkeerde auto beland. De bestuurder van de auto had geluk, want zij stond net achter de auto. De vrouw raakte niet gewond, maar was wel erg geschrokken. De auto liep wel flinke schade op. Deze is uiteindelijk door een bergingsbedrijf weggehaald. Wordt het 5 keer scheepsrecht voor RKC Waalwijk? De Waalwijkers

0: vanavond in actie in een Brabants onderrondje tegen NAC Breda. RKC heeft nog geen wedstrijd verloren, maar ook nog geen wedstrijd gewonnen. Voor RKC dus de taak om de eerste overwinning van het seizoen te pakken in eigen huis tegen NAC. De wedstrijd is vanavond om 8 uur live en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Kei van volgende week gaat zijn Alex Warren. Dus gaat hij maar even opzoeken. Emerald Eyes, zo gaat hij heten. Of zo heet hij, zal ik het zo zeggen.

0: dus morgenmiddag en zondagmiddag de Flits in de 50. En nog heel veel meer leuke programma's. Ja, ja. Aanstaande donderdag overigens trouwens weer RKC Nu voor degene die dat boek bij willen houden.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up. 'Cause you were born this way.

Zometeen mogen we aan de boterham. En misschien gaat Lady Gaga ook nog wel aanschuiven. Nee, dat denk ik niet. Nee, dat gaat niet gebeuren, kan ik je verzekeren. Nog een aantal te gaan. Inmiddels 17 minuten voor 12. Het is tijd voor Akon. En als ik zo eens naar buiten kijk, is het echt niet beautiful.

wat ga je dit weekend eigenlijk nog doen? Ja. Misschien wel voorbereiden op de tak of op de Kennedy-mars van de Langstraat. Ja, het blijft heel lastig, moet ik zeggen, om het netjes te blijven zeggen. Ja, trouwens is ook een bloemencorso in Zundert voor degenen die dat ook heel erg leuk vinden. Ja, dat. Goed, we hebben nog twee platen te gaan en dit is er eentje van. Terug naar de jaren 80, op precies zijn 1984. Lang geleden, wel een hele mooie. Nick Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down on Me.

Ja, het zit er weer op voor vandaag. Vanavond gezellig naar de wedstrijd RKC Waalwijk tegen NAC. Ja, ik ben daar in ieder geval wel aanwezig. Ik weet niet waar jij bent, maar ik in ieder geval wel. En van het weekend lekker dat meisje. Langstraat FM. Zullen we dan maar zeggen. Maar zometeen smakelijk eten. Ga genieten van het weekende. En maandagochtend ben ik weer. En dan is het nog aftellen. 5 dagen voor de Kennedy Mars van de Langstraat.

sia luce. E luce fu.

0: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Voor aanvang van de ministerraad noemde de D66er de tijd daarvoor rijp. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. Sinds 2024 is het verboden in de horeca om eten en drinken te serveren in plastic verpakkingen, omdat plastic slecht is voor het milieu en de verpakkingen bijdragen aan zwerfafval. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden 12-jarige jongen aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een meerderjarige verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek, mogelijk betreft het een misdrijf. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. De Amerikaans-Britse broers woonden jarenlang in Roemenië. In 2022 werden ze daar al eens gearresteerd, maar in 2025 grepen ze de kans om naar de VS te vluchten. Daar werden ze eind juli in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
10: Deze week is het de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
14: en de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
14: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Waalwijk heeft nu officieel een fietsrepaircafé. Aan de Hertog Janstraat bij Walhalla is het fietsrepaircafé feestelijk geopend. Mensen kunnen er niet alleen langs om hun fiets te laten repareren, maar ook vooral om andere mensen te ontmoeten. Wethouders Marcia van Tielen en Chantal Broekhuis kwamen bij de opening kijken. Ook Langstraat Media kwam bij de opening kijken. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Een bijzonder ongeval aan de Sint-Josefstraat in Dongen. Daar is donderdagmiddag een tak van een boom gewaaid en op een geparkeerde auto beland. De bestuurder van de auto had geluk, want zij stond net achter de auto. De vrouw raakte niet gewond, maar was wel erg geschrokken. De auto liep wel flinke schade op. Deze is uiteindelijk door een bergingsbedrijf weggehaald. Wordt het 5 keer scheepsrecht voor RKC Waalwijk? De Waalwijkers komen vanavond in actie in een Brabants onderrondje tegen NAC Breda. RKC heeft nog geen wedstrijd verloren, maar ook nog geen wedstrijd gewonnen. Voor RKC dus de taak om de eerste overwinning van het seizoen te pakken in eigen huis tegen NAC. De wedstrijd is vanavond om 8 uur live en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de verboden show. Verboden show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jetten wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Voor aanvang van de ministerraad noemde de D66er de tijd daarvoor rijp. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. Sinds 2024 is het verboden in de horeca om eten en drinken te serveren in plastic verpakkingen, omdat plastic slecht is voor het milieu en de verpakkingen bijdragen aan zwerfafval. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden 12-jarige jongen aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een meerderjarige verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek, mogelijk betreft het een misdrijf. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Waalwijk heeft nu officieel een fietsrepaircafé. Aan de Hertog-Janstraat bij Walhalla is het fietsrepaircafé feestelijk geopend. Mensen kunnen er niet alleen langs om hun fiets te laten repareren, maar ook vooral om andere mensen te ontmoeten. Wethouders Marcia van Tielen en Chantal Broekhuis kwamen bij de opening kijken. Ook Langstraat Media kwam bij de opening kijken. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Een bijzonder ongeval aan de Sint-Jozefstraat in Dongen. Daar is donderdagmiddag een tak van een boom gewaaid en op een geparkeerde auto beland. De bestuurder van de auto had geluk, want zij stond net achter de auto. De vrouw raakte niet gewond, maar was wel erg geschrokken. De auto liep wel flinke schade op. Deze is uiteindelijk door een bergingsbedrijf weggehaald. Wordt het 5 keer scheepsrecht voor RKC Waalwijk? De Waalwijkers komen vanavond in actie in een Brabants onderrondje tegen NAC Breda. RKC heeft nog geen wedstrijd verloren, maar ook nog geen wedstrijd gewonnen. Voor RKC dus de taak om de eerste overwinning van het seizoen te pakken in eigen huis tegen NAC. De wedstrijd is vanavond om 8 uur live en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. 32 verdachten van de moord op een beveiliger en de poging tot moord op twee agenten in Overasselt worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. Twee anderen zijn vrijgelaten, maar nog wel verdachten. Maandagnacht toog de groep mannen naar het huis van Jan G. Onderweg werd een 52-jarige beveiliger doodgeschoten. Later werd het vuur geopend op twee agenten. Onder de verdachten zijn twee minderjarige Franse jongens. Bij een bedrijfsgeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jetten wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. Een Amerikaanse regering heeft computerspelletjes uitgebracht waarin spelers het gemunt hebben op migranten. In de spellen, met name als Rio Run en Build the Wall, kan een grensmuur gebouwd worden met Mexico of worden migranten tegengehouden en uitgezet. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt. De games moeten het omstreden anti-immigratiebeleid van de regering Trump promoten. Immigratiedienst ICE arresteerde afgelopen maand alleen al 50.000 mensen. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
12: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
15: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
19: Gewoon lekker.

1983, de Eurythmics en Sweet Dreams. Het werd in januari van het jaar uitgebracht door RCA Records als de vierde en laatste single van hun tweede album met dezelfde naam. De Eurythmics, Sweet Dreams. Het was een grote doorbraakhit en vestigde het duo wereldwijd. Bereikte in maart 1983 de tweede plaats in de UK Singles Charts en zes maanden later de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het was een eerste single die in de VS trouwens werd uitgebracht. In ons land piekt het nummer op nummer 9 in de Nederlandse top 40. Ik zeg een hele goede middag. Het is 4 september 2026. Dit is tot 3 uur de middagmix met Disco Bambino. En laat dat nou een oude flitsgeef zijn. Goedemiddag.

muziek uit 1968 van die American Breed en Bend Me, Shape Me. Dit titel hadden we trouwens ook kunnen gebruiken vandaag in de cover en het origineel. Maar die titel die we straks hebben in de cover en het origineel is Stuck on You. En dus niet deze Bend Me, Shape Me die we uit 1968 draaiden van die American Breed. Zo direct de flitsschijf voor de laatste maal in dit programma in de middagmix als zodanig gedraaid. Aanstaande maandag hoor je daar weer een spiksplinter nieuwe. Maar eerst gaan we terug naar 1981 met een echte one-hit wonder. Dit is Keith Marshall.

0: alles wat nieuw en lekker is. Dit is de Middagmix.
1: Dit is de Flitsschijf.
2: In een kroeg langs de gracht.

Hij weet het permanent zeker en pertinent zeker dat er kroegen in de hemel zijn. Maar hij weet het ook zeker dat hij ze voorlopig nog niet wil gaan bezoeken. Mart Hoogkamer en kroegen in de hemel. Zometeen de weers- en nieuwsupdate van 2:30. En tot die tijd Dante Thomas en Press. Een vergeten nummer 1 hit. Dit is Miss California. We gaan terug naar 2001. I mean, I'm just sitting right.

0: 1998, Alexander O'Neill featuring Sherelle and Never Knew Love Like This. 1988, zo moet ik het zeggen. In 1988. Ik heb tenslotte toch wel mijn bril op, maar al zou je soms af en toe zeggen van niet. 5 weken tot 40 en ze piekte op nummer 16. We gaan schakelen met de nieuwsdesk. Daar zit voor ons Siem van der K.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Waalwijk heeft nu officieel een fietsrepaircafé. Aan de Hertog-Janstraat bij Walhalla is het fietsrepaircafé feestelijk geopend. Mensen kunnen er niet alleen langs om hun fiets te laten repareren, maar ook vooral om andere mensen te ontmoeten. Wethouders Marcia van Tielen en Chantal Broekhuis kwamen bij de opening kijken. Ook Langstraat Media kwam bij de opening kijken. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Een bijzonder ongeval aan de Sint-Jozefstraat in Dongen. Daar is donderdagmiddag een tak van een boom gewaaid en op een geparkeerde auto beland. De bestuurder van de auto had geluk, want zij stond net achter de auto. De vrouw raakte niet gewond, maar was wel erg geschrokken. De auto liep wel flinke schade op. Deze is uiteindelijk door een bergingsbedrijf weggehaald. Wordt het 5 keer scheepsrecht voor RKC Waalwijk? De Waalwijkers komen vanavond in actie in een Brabants onderrondje tegen NAC Breda. RKC heeft nog geen wedstrijd verloren, maar ook nog geen wedstrijd gewonnen. Voor RKC dus de taak om de eerste overwinning van het seizoen te pakken in eigen huis tegen NAC. De wedstrijd is vanavond om 8 uur live en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: 1980, Billy Preston en Cyruta en It Will Come In Time, 9 weken top 40 en ze piekte op nummer 8. Daarmee is het de hoogste tijd geworden dat we, dat we de cover en het origineel ter hand nemen. Zowel de cover als het origineel piekten beiden in de hitparade. Meestal is het origineel wel de grootste hit. In dit geval is het net andersom. Was de cover eigenlijk een grotere hit dan het origineel. Het origineel is van Lionel Richie uit 1984. Stuck on You, echt een ballad. En die kwam in 5 weken tot 40 niet hoger dan de nummer 21. De cover, die komt uit 2004, die stond 17 weken maar liefst in de top 40. En piekte op nummer 5. Dit is 3T, de cover en het origineel.
1: Het origineel
2: en de cover.

mag je eigen oordeel erover vellen welke voor jou in jouw ogen dan toch wel de leukste is. Was het origineel van Lionel Richie uit 1984 met Stuck on You? Of was het toch die cover uit 2004? Een beetje meer uptempo van 3T. En dat zijn vier leden van de familie Jackson. Het zijn eigenlijk kinderen volgens mij van de Jackson family. Heb ik me een keer laten wijsmaken. Tijd voor verstaanbare muziek uit Volendam. Er zijn de drie J's. Geen drie T's, maar drie G's. Vallen en weer opstaan.

Met de muziek van Al Jarreau, die destijds zijn voornaam wegliet. Ook toen hij dit nummer opnam, toen was het gewoon Jarreau. 1983, 5 weken tot 40, nummer 14. Het is eigenlijk een vergeten hit van deze beste man, Al Jarreau. Boogie Down For Me en de 3 A's. En vallen en weer opstaan, die zat daar weer voor. Laat je zometeen achter met Calvin Harris en Satisfy. Het is zijn allerliefste plaatje. En van nu gaan we een einde breien aan de middagmix voor deze vrijdag, de 4e september. Aanstaande maandag doen we het nog een keer. De het is over voor de laatste middagmixweek met de presentatie van Ik Zeg Gek. Daarna is Rijn Roosendaal weer terug. Ik spreek je straks weer om 5 uur voor een nieuwe Van Zessen Klaar. En ik laat je achter met Mike Oldfield en Roger Chapman en Shadow on the Wall uit 83. Laters.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. 32 verdachten van de moord op een beveiliger en de poging tot moord op twee agenten in Overasselt worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. Twee anderen zijn vrijgelaten, maar nog wel verdachten. Maandagnacht toog de groep mannen naar het huis van Jan G. Onderweg werd een 52-jarige beveiliger doodgeschoten. Later werd het vuur geopend op twee agenten. Onder de verdachten zijn twee minderjarige Franse jongens. Bij een bedrijfsgeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jette wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. Een Amerikaanse regering heeft computerspelletjes uitgebracht waarin spelers het gemunt hebben op migranten. In de spellen, met name als Rio Run en Build the Wall, kan een grensmuur gebouwd worden met Mexico of worden migranten tegengehouden en uitgezet. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt. De games moeten het omstreden anti-immigratiebeleid van de regering Trump promoten. Immigratiedienst ICE arresteerde afgelopen maand alleen al 50.000 mensen. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Deze week is het de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
14: en de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.

0: Waalwijkers komen vanavond in actie in een Brabants onderrondje tegen NAC Breda. RKC heeft nog geen wedstrijd verloren, maar ook nog geen wedstrijd gewonnen. Voor RKC dus de taak om de eerste overwinning van het seizoen te pakken in eigen huis tegen NAC. De wedstrijd is vanavond om 8 uur live en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jette laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Wil wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. En er is bij speciale inzamelpunten al bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd. In het Gelderse Lochem brachten mensen vandaag alleen al ruim 218 kilo vuurwerk binnen. Daaronder zat ook verboden vuurwerk met flitspoeder, zoals strijkers. Eerder deze week werd in Terneuzen, Venlo en Middelburg samen ruim 140 kilo ingeleverd. De inzameling gaat de komende weken door en duurt tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling is al het consumentenvuurwerk landelijk verboden, behalve klein siervuurwerk. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Waalwijk heeft nu officieel een fiets-repair-café. Aan de Hertog-Janstraat bij Walhalla is het fiets-repair-café feestelijk geopend. Mensen kunnen er niet alleen langs om hun fiets te laten repareren, maar ook vooral om andere mensen te ontmoeten. Wethouders Marcia van Tielen en Chantal Broekhuis kwamen bij de opening kijken. Ook Langstraat Media kwam bij de opening kijken. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Een bijzonder ongeval aan de Sint-Jozefstraat in Dongen. Daar is donderdagmiddag een tak van een boom gewaaid en op een geparkeerde auto beland. De bestuurder van de auto had geluk, want zij stond net achter de auto. De vrouw raakte niet gewond, maar was wel erg geschrokken. De auto liep wel flinke schade op. Deze is uiteindelijk door een bergingsbedrijf weggehaald. Wordt het 5 keer scheepsrecht voor RKC Waalwijk? De Waalwijkers komen vanavond in actie in een Brabants onderrondje tegen NAC Breda. RKC heeft nog geen wedstrijd verloren, maar ook nog geen wedstrijd gewonnen. Voor RKC dus de taak om de eerste overwinning van het seizoen te pakken in eigen huis tegen NAC. De wedstrijd is vanavond om 8 uur live en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jette laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Wil wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. En er rijden nog elke dag gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug in de A27. Tijdens een handhavingsactie vorige maand zijn 215 boetes uitgedeeld aan zware voertuigen. Maar toch nam het aantal vrachtwagens en bussen op de brug niet af. Sinds 1 september kunnen via camera's ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens automatisch worden beboet. Maar buitenlandse voertuigen uit andere landen moeten daarvoor langs de weg worden aangehouden. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht!
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
23: Gewoon.

0: En met Asia en the heat of the moment. Het is alweer 8 minuten over de klok van 5 uur. Ik zeg een prima goedemiddag.
1: Van 6 klaar met Anton Nachtwel.
0: Zo, het was weer een drukke dag vandaag. Werken, even naar mijn dochter, even naar mijn tante geweest. Tussendoor ook nog tussen 2 en 3 het programma opgenomen. Overgenomen, zo moet ik het vermelden. En het is alweer 5 uur, jongens. En het betekent dat het vrijdag is. Vrijdagmiddag 5 uur. Weekend. Weekend. En nog eens lekker weekend. Er staat best wel wat aaneengesloten blik. 229 kilometer. Straks gaan we horen waar het zo'n beetje vaststaat. We hebben de verkeersupdate dus. We hebben de regionaal nieuwsupdate. En het weer. Dus het komt ook nog langs zo om en erbij 5:30. Dat gelardeerd met de speciale aanbieding en de flitsschijf en de lekkerste muziek zoals deze spiksplinternieuw is. Net een paar uur uit van Beyoncé featuring Pharrell. Can I watch you? Kijk maar op antonnachtzaam.nl.

Viola Wills, If I Could Read My Mind. We hebben tijd op 17 over 17. Tijd dat we wat gaan kijken waar de file staat. 207 kilometer, onder andere op de A2 stilstaand verkeer tussen afrit Leenderheide, Randweg N2 en afrit Valkenswaard. Door een ongeval sta je daar 5 kilometer in de file. Dan staat het stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Culemborg en Knopendijl, 6 kilometer. Het is langzaam rijden op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt Docht. 6 kilometer. Staat stil op de hoofdrijbaan tussen Maasbrug en Sint-Michiels-Gestel voor 7 kilometer. En op de parallelrijbaan tussen Maasbrug en afrit Veghel op diezelfde A2 ook nog 6 kilometer file al daar. Dan gaan we naar de A15. Stilstaand verkeer op de verbindingsweg A15 vanuit Gorkum voor 1 kilometer. De A27 is nog steeds schaal aan het wegmeubilair tussen industriegebied Avelingen en afrit Werkendam. Dan staat er stil tussen afrit Breda en knooppunt Sint-Annebos door een ongeval 3 kilometer. En er is een rijbaan gestoten op de verbindingsweg A27 vanuit Gorkum. Ook dat komt door datzelfde ongeval. Dan de A58, stilstaand verkeer tussen afrit Best en Oorschot, 4 kilometer. Het rijdt langzaam tussen afrit Capelle en Heinke Sand voor 7 kilometer. Stilstaand verkeer tussen afrit Best en Oorschot, 3 kilometer. En het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen Batadorp en afrit Best, 2 kilometer. Dan de A59, langzaam rijdverkeer tussen afrit Waspik en knooppunt Hooipolder, 3 kilometer. En dat loopt op. En tot besluit staat er stil op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk. En dat levert een file van 1 kilometer op. De N2, langzaam rijden op de hoofdrijbaan tussen Eindhoven Airport en Veldhoven Zuid, 4 kilometer. En staat ook nog stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Hightech Campus en verkeersplein Leenderheide. En ook dat is een oplopende file van 3 kilometer. Aan een ieder die erin staat, heel veel sterkte gewenst. En je weet het, hè? Als je in de file staat, je handen aan het stuur, je ogen op de weg en je radio leg je oor te luisteren op de frequenties van Langstraat FM. Dan proberen wij je te verbozen elke werkdag tussen 5 en 6 met Van 6 klaar. Met nu de Trams uit 1976. Hold back the night.

Als je elke dag daarboven een borrel met Dre, een piketage met Tante Leen en Johnny O'Dea moet drinken, dan denk ik wel dat hij aan het eind van de week achterstevoren gaat lopen. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Mat Hoogkamer en kroegen in de hemel. De flitsschijf voor de laatste keer in deze hoedanigheid gedraaid. Je luistert naar Langstraat FM met Mike en de Mechanics. Het is een van hun allerleukste. Dit is de Silent Running op Langstraat FM.

0: Candy's tijd. En het was natuurlijk, moet natuurlijk een throwback Friday zijn, geen Thursday. Waar zit ik hem met mijn hoofd, jongens? Dan valt het natuurlijk altijd wel even verschrikkelijk mee als je denkt van het is donderdag en blijkt het vrijdag te zijn. Ja. Het is 5:56 geweest alweer. Hoogste tijd dat we een kijkje gaan nemen bij de nieuwskamer hier op, bij Langstraat Media. Daar zit voor ons Siem van der Kaam met de regionale nieuwsupdates.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaam. Waalwijk heeft nu officieel een fietsrepaircafé. Aan de Hertog-Janstraat bij Walhalla is het fietsrepaircafé feestelijk geopend. Mensen kunnen er niet alleen langs om hun fiets te laten repareren, maar ook vooral om andere mensen te ontmoeten. Wethouders Marcia van Tielen en Chantal Broekhuis kwamen bij de opening kijken. Ook Langstraat Media kwam bij de opening kijken. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Een bijzonder ongeval aan de Sint-Jozefstraat in Dongen. Daar is donderdagmiddag een tak van een boom gewaaid en op een geparkeerde auto beland. De bestuurder van de auto had geluk, want zij stond net achter de auto. De vrouw raakte niet gewond, maar was wel erg geschrokken. De auto liep wel flinke schade op. Deze is uiteindelijk door een bergingsbedrijf weggehaald. Wordt het 5 keer scheepsrecht voor RKC Waalwijk? De Waalwijkers komen vanavond in actie in een Brabants onderrondje tegen NAC Breda. RKC heeft nog geen wedstrijd verloren, maar ook nog geen wedstrijd gewonnen. Voor RKC dus de taak om de eerste overwinning van het seizoen te pakken in eigen huis tegen NAC. De wedstrijd is vanavond om 8 uur live en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Hallo, dit is de weerupdate. Vanavond en vannacht is het tamelijk bewolkt. Later neemt in het noorden de kans op wat lichte regen of motregen toe. Elders blijft het overwegend droog. Bij een flink doorstaande wind koelt het niet verder af dan 18 graden. Morgen ziet er vrij onstuimig uit met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en kans op windvlagen tot rond 60 km/u. Vooral tijdens de ochtend regent het een tijd, later in de middag volgen drogere perioden met wat zon. Het wordt maximaal 20 graden. En tot zover de update.
3: De motoren en dan vol gas. De Car Classic.

We Got a Love Thing, Sissy Pennison. En hij zit te luisteren. Hij is mee verhuisd, denk ik. Hij heeft altijd in Prinsenbeek gewoond. En daar luisterde hij altijd naar mijn programma, onder andere. Hij is nu verhuisd naar Vlijmen en hij is frietjes aan het bakken in de schuur. Ik heb het over Henk van de Pluim. Henk, jongen, fijn dat je ons gevonden hebt. En voor jou een wat recentere plaats. Dolce Beringer en Break Your Heart. Dat moet je zeer zeker niet laten doen. Ik hoop dat je je thuis voelt in Vlijmen. En blijf vooral luisteren naar Langstraat FM voor Henk van de Pluim.

0: Sorry, hij woont in Nieuw-Kuip natuurlijk. Van Henk van der Pluim. Dolce Beringer en Break Your Heart.
1: Francesse Kluis.
2: Anton Nachtzaam.
3: Langstraat FM.
0: Maar we draaiden in elk geval uit een goed hart gedraaid, Henkie, voor jou. Langstraat FM 1057 1068 DHB plus 6C en 8A. Tot 6 uur, Anton Nachtzaam bij je met DJ Cassidy.

Party People, Make the World Go Round, R. Kelly featuring DJ Cassidy. 13 voor 6. Vanmiddag is op de A27 bij Bavel een auto gecrashed en over de kop geslagen. De bestuurder was niet meer in de buurt toen de hulpdiensten arriveerden. De snelweg richting de A58 naar Tilburg is lange tijd afgesloten. De auto kwam in de bosjes tot stilstaan. De brandweer heeft het voertuig omhoog getakeld om te controleren of er niemand onder lag. Maar dat bleek gelukkig niet het geval. Een droneteam is onderweg om de middenberm en de omliggende bos af te zoeken naar het mogelijke slachtoffer. Daar is op dit moment nog niks van bekend. Mochten we daar nog voor 6 uur bericht van krijgen, dan hoor je dat uiteraard hier op Langstraat FM. Lijkt me sterk dat het nog voor die tijd gaat lukken. Maar goed, je weet het maar nooit. Zo direct de speciale aanbieding voor de laatste keer in die hoedanigheid, de Jonas Brothers. En tot die tijd, Banderas, en this is...

0: You fell so hard, you were just 16. You promised.
1: Blijft een verschrikkelijke, leuke, lekkere plaat. De Jonas Brothers en Listen When Sad. Ja, als je je bedroefd voelt, dan moet je gewoon even luisteren. Dan komt het allemaal helemaal goed. Volgens de heren van de Jonas Brothers in elk geval. Als hun het liegen, dan lieg ik het ook.
2: Ja toch?
1: Dus ik heb de klokwerk, dan zien we dat het... Een minuut of 3,5 voor de klok van 6 is. We gaan snel de benen nemen. Ik wens u een heel fijn weekend. En ik laat je achter met Billy Ocean. Love really hurts without you. De groeten aan u allen. En ik spreek je maandag weer tussen 5 en 6 voor van 6 klaar. Of tussen 2 en 3 voor de middagmix. Hoe dan ook, een heel fijn weekend. Tot maandag.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. En het beroemde tapijt van Bayeux heeft de oversteek van Frankrijk naar Groot-Brittannië vrijwel onbeschadigd doorstaan. Bij het transport zijn alleen 2 draadjes gebroken, maar die schade is niet zichtbaar. Het bijna 1000 jaar oude tapijt is tijdelijk naar het British Museum in Londen gebracht, omdat het museum in Bayeux wordt verbouwd. Het 70 meter lange wandkleed was al eeuwen nauwelijks verplaatst. Op het tapijt staat de slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. Het is nog tot 11 juli volgend jaar in Londen te zien. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle vandaag bij de rechtercommissaris voorgeleide 32 verdachten vanwege het geweld in Overasselt eerder deze week blijven 14 dagen langer vastzitten. Ze worden verdacht van het in de nacht van maandag op dinsdag doodschieten van een 51-jarige beveiliger uit Wijchen en het verwonden van twee politieagenten. In het verenigingsgebouw Overasselt hebben tientallen bewoners de inloopbijeenkomst bijgewoond van de gemeente Heumen. Ze hoopten antwoorden te krijgen op hun vragen. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Bouwend Nederland is positief en ziet perspectief voor de bouw. Natuurorganisaties vinden de plannen juist het minimum dat nodig is voor natuurherstel. En boerenorganisaties vinden de maatregelen te zwaar. Ze waarschuwen dat sommige boeren met hun bedrijf moeten stoppen. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. En het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Vanavond in het Mandenmakerstadion de wedstrijd RKC tegen NAC Breda. De nummer 9 tegen de nummer 12 in de keukenkampioendivisie. Daar gaan wij natuurlijk live bij zijn. Ik wacht op het telefoontje van Flint die zo wel zal komen met de voorbeschouwing en de opstellingen en alles wat er nog meer te melden is over de wedstrijd. Maar natuurlijk houden we ook de andere wedstrijden in de gaten. Dus vanavond wordt gespeeld Almere City tegen Jong Ajax. Emmen tegen Volendam, Helbelsport tegen Venlo. Heracles Almelo tegen de Graafschap. Vitesse tegen Top Os. En natuurlijk dan RKC tegen NAC Breda. En ja, zoals je van ons gewend bent, uiteraard ook heel veel hele lekkere muziek.

Heerlijk zo'n plaat die 20 seconden voor het einde nog een instinkertje heeft voor de DJ. Die denkt, oh, hij is er, maar toch weer net niet. Weet je wat, we gaan nog niet naar Santana. Nee, we gaan nog niet naar Santana. Weet je wat we gaan doen? Wij gaan naar het Mandenmakerstadion, want daar zit voor ons...

0: Flynn Homook. Flynn, goedenavond.
1: Goedenavond. Arjan, inderdaad, het mannenmakerstadion vanaf het weer tweede thuiswedstrijd op rij voor RKC. Ditmaal tegen NAC Breda, moet ik wel goed uitspreken. Uitvak zit al boomvol, het rest van het stadion loopt mondjesmaat ook vol. Vak JJ naast het uitvak is ook weer gevuld met een of andere school of voetbalamateurvereniging. Opvalt op dat er, moet ik zeggen, relatief weinig kinderen zijn, maar vooral wat meer 65-plussers. Dus wellicht dat ze een bejaarde thuis in de buurt hebben leeggetrokken. Wie weet, maar in ieder geval sfeervoller dan een leeg vak is het altijd. Wel ook de andere vakken dus langzaam wat vollopen. Het valt wel dat dit seizoen steeds wat langzamer gebeurt ten opzichte van volgend seizoen. Maar ik denk dat het vandaag tegen NAC, dat is ook wel op papier een van de concurrenten in dit seizoen. Tenminste, als je nu naar de stand kijkt is dat niet het geval. Maar op papier van dat seizoen was het wel het geval. Dus laten we dat nog even nu zo benoemen. En dan is het wel een heel interessante wedstrijd natuurlijk voor de RKC supporters. Maar eigenlijk ook wel voor de neutrale toeschouwer. De opstellingen van vanavond bij RKC staat er één wijziging en daar komen we als laatst bij. Als ik de opstelling van achteruit naar voren opnoem, op doel staat aan, het is natuurlijk gewoon een schiks. Achterhoede blijft hetzelfde, Castillo, De Wijs, Van Gelder en Almajani op rechtsback. Op dat staan Postma van Leeuwen op nummer 10 en Nap naast Postma. Of Nap naast Postma, ik zeg het wel goed. Varela en Page zijn de buitenspelers en in de spits staat dus niet meer Van de Haar, maar staat... Nu vindt Stokkers in de basis van de Haar op de bank plaatsgenomen. En dat is dus zijn eerste niet-basisplek dit seizoen. Hij heeft de kans gekregen van Sander Duitsma. Hij heeft het niet weten te scoren. En ik zei dat vorige week ook al in mijn slag tegen Jong PSV. Hij mist wat fysiek om echt mee te kunnen doen tegen de fysieke verdedigers. Tegen de ervaren verdedigers. Dan hoop je eigenlijk dat je dus tegen een Jong PSV wel even in de ritme komt. En een balletje kan binnenprikken. Dat is lekker voor zijn... gevoel, lekker voor zijn moraal. Alleen dat lukt er dus ook niet tegen die op papier toch minder ervaren en minder sterke verdedigers dan van Jong PSV. En dus heeft Sander Duits na 4 wedstrijden voorlopig even genoeg gezien van de Haar in de basis. En gaat Stokkers het vanaf de aftrap proberen. En ik denk dat dat wel een goede zet kan zijn, want Van de Haar brengt wel veel energie. Maar ik denk dat Stokkers die verdediging van NAC Breda dus vandaag wel echt moe kan spelen. Kan strijden, mee kan sleuren, trekken, duwen. En als daarna een fitte van de Haar erin komt, dan kan dat zomaar eens betekenen dat hij wel kan profiteren van die moegestreden verdedigers van NAC Breda. Die verdedigers zijn op goal, Perrips. Achterin staan Lucas op rechtsback, Grijmel en Van den Berg. Die is weer terug bij NAC Breda, was een tijdje weg. Staat centraal en Hillen staat linksback. Rechts midden staat Van Hekken, geen familie van overigens. Op het middenveld staan Bellert en Jensen. Links midden staat Nasso en op de spits staan Sumano en Gladon. En dat betekent dat onder meer een Brim in de spits er niet bij is. Bij NAC Breda. Ook Mats Seuntjes, oud-RKC natuurlijk, heeft een blessure opgelopen, is er niet bij. En achterin is Valerius vertrokken, dus ook hij is er niet bij. Zo mist NAC Breda ten opzichte van vorige week toch 3 spelers in de selectie die er toen wel bij waren en nu niet meer zijn. Wellicht is dat een voordeel voor RKC, maar dat zal de tijd uitwijzen. Ja, het verhaal van RKC is bekend, 4 keer gespeeld, nog niet verloren, maar dus ook niet gewonnen. 4 keer gelijk. NAC Breda won de eerste wedstrijd, verloor de tweede, won de derde en speelde vorige week gelijk. En dat deed het met een 2-2 stand tegen Rode EC. En Pepijn Reulen, die op de bank zit bij NAC Breda, is eigenlijk de persoon die ze vooral in de gaten moet houden. Zorgde 2 keer in de slotfase voor de overwinning voor NAC Breda. De eerste was Top Os in minuut 92 en ook de 2-1 tegen Ajax in minuut 88 kwam... op zijn naam, ik zeg het al verkeerd, de Top Os was de 2-1 en tegen Jong Ajax was de 3-2 in de 88ste minuut. Dus hij is met zijn jonge leeftijd en zijn snelheid voorin echt de speler die ze in de gaten moet houden. En opvallend is dat hij uit de buurt komt. Hij komt daartussen. Dus wellicht hier de luisteraars, 7 luisteraars die hem bekend voorkomt. Pepijn Reulen is de naam en die zit dus op de bank. Zal waarschijnlijk pas ook echt tegen het einde van de wedstrijd komen om hem en zijn wapen optimaal op de minuten. De wedstrijd gaat beginnen over een kwartiertje en dan gaat er ook een doek omhoog getrokken worden op de korte zijde. Die touwen zien we al hangen, het doek nog niet, daarover later meer.
0: We gaan naar de muziek toe en dat is Maria Maria van Santana. En Flynn, over een kwartiertje spreken we af.
1: Ja, helemaal goed. Ladies and gents.

Ja, en net kwam Flynn natuurlijk met de opstellingen van de wedstrijd van vanavond. Maar we hebben ook een opstelling en als radiozender. En dat is de opstelling van volgende week zaterdag en zondag. Dan is de Kennedy Mars van de Langstraat. En dan gaan wij 24 uur live radio en tv maken. En ja, voor de radio betekent dat we om 7 uur op de zaterdagavond beginnen met Michael van der Velde. Dan om 10 uur neemt Peter Sterrenburg het stokje over 3 uur. Om 1 uur s'nachts Reinier. En om 4 uur s'nachts onze eigen Erik Dankers. Die blijft gewoon lekker op tot een uurtje of 7 in de ochtend. Dan van 7 tot 10 hebben we natuurlijk Paul met Rudy en hun, ja, bijna hun normale zendtijd, zou ik zeggen. Daarna waarschijnlijk even een paar uurtjes Erik van Vliet. En dan mag ik de afsluiting gaan doen samen met, ja, met Paul, met Mirabel en wie anders nog verder hier in de studio rondhangt. Volgende week zaterdag en zondag dus vanaf ja, best wel 7 uur. Dus dat is vroeg in de avond om 8 uur. Dan beginnen de lopers. En die moeten allemaal op zondag voor 4 uur binnen zijn. We gaan de live slag doen, zowel van de halve Kennedy Mars als van de volledige Kennedy Mars. We hebben cameraploegen in het veld. We hebben vaste cameraopstellingen op verschillende punten. Ik zou zo zeggen, gewoon volgende week geen normale tv kijken. Gewoon alleen maar Langstraat FM en Langstraat TV.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. Ook is niet bekendgemaakt over wat is gevonden en of er arrestaties zijn verricht. De politie onderzoekt de aanleiding voor het geweld waarbij een beveiliger werd gedood en 2 agenten verwond en wie de mogelijke opdrachtgever is. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. Onder hen zijn ook mensen met de Belgische, Franse en Algerijnse nationaliteit. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De Tate-broers hebben hun slachtoffers geronseld met beloftes over een relatie of huwelijk en dwongen hen daarna om internetporno te maken. De Tates zitten nu in een Amerikaanse cel. Groot-Brittannië wil ze berechten voor tientallen aanklachten, waaronder verkrachting en mensenhandel. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Bouwend Nederland is positief en ziet perspectief voor de bouw. Natuurorganisaties vinden de plannen juist het minimum dat nodig is voor natuurherstel. En boerenorganisaties vinden de maatregelen te zwaar. Ze waarschuwen dat sommige boeren met hun bedrijf moeten stoppen. En de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic wordt maandag begraven in Belgrado, zo heeft zijn zoon laten weten. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn levenslange celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden. Hij is onder meer veroordeeld voor zijn rol bij de moord op ruim 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica. De eerbetuigingen aan Mladic zorgen voor veel kritiek in de EU. In Brussel werd al gesproken van verheerlijking van een oorlogsmisdadiger. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Tijd gelijk om naar het stadion te gaan, naar het Mannenmaakstadion. En daar zit voor ons Flynn van Mook. Flynn!
1: Ja, 20 seconden onderweg stond natuurlijk altijd nog 0 tegen 0. NAC mocht aftrappen en wat meteen opvalt is dat voor ons, dat is toch echt een businessclubvak nog van RKC, daar zit het vol met NAC-fans. Dat kan misschien business zijn die is meegenomen vanuit Breda. Maar ik ga er toch vanuit dat dat toch een beetje gesjoemeld is met een of andere kaartjes. Want het is echt een volledig extra uitvak wat er bijna volgend zit. En het echte uitvak dat is wel ook helemaal tot de nul toegevuld. De rest van het stadion zit heel goed vol, beter dan voorgaande wedstrijden. Maar het is niet uitverkocht, genoeg gele en blauwe stoeltjes nog wel te zien. De oproep om met een geel-blauw shirt aan het stadion te komen is ook weinig gehoor aan gegeven. Het meeste geel is te zien in het uitvak. En verder de lege stoeltjes in het thuisvak van RKC. Dus ook dat valt wel mee. En ook het spandoekenwedstrijdje voorafgaand, want NAC had ook en wij is, kan ik wel zeggen, verloren. Die van RKC was groter, maar die hadden ook meer ruimte tot hun beschikking. Die van RKC zagen dan toch eigenlijk zich vrij kneuterig uit. Twee doeken met teksten links en rechts en dan het stadion in het midden vrij simpel gemaakt. Natuurlijk alle respect voor de mensen die dat doen, die daar hun vrije tijd en ook geld in steken. Dat is natuurlijk niet kosteloos, maar NAC had een simpelweg iets artistieker doekje. Met een hele boot die de Ark van Noah, natuurlijk de bijnaam van NAC, of in ieder geval deel van de onderdeel van de naam van NAC, zo moet ik het zeggen. En die boot die zag artistiek uit en dat is natuurlijk ook een echt ding voor fans met de boot naar Breda. Dit is het al in dit geval dus met de boot naar Waalwijk. Dan gaan ze de boot op en dan gaan ze rustig met de boot deze kant op. En geloof mij maar dat er dan genoeg biertjes genuttigd worden onderweg. De eerste overtreding van de wedstrijd gemaakt door Castillo op Lucas, die er aan de rechterkant probeert langs te komen. Hille meldt zich daar niet, dat is natuurlijk Van Hekken. Voor die vrije trap zal vanaf rechts voorgebracht gaan worden en ingedraaid worden. Maar nou gaat er wel iemand aankomen van de andere kant. Mohamed Nasso gaat die vrije trap nemen. Eerste gevaarlijk moment kan hier aankomen en RKC moet gaan verdedigen. Maar de sfeer zit in ieder geval van beide kanten wel goed in, bij de vakken goed te horen. Het thuisvak van RKC, de fanatieke hoek en natuurlijk ook het uitvak. Van Breda natuurlijk extreem fanatieke supporters die eigenlijk overal wel hoorbaar zijn. Alleen vorig seizoen, de laatste thuiswedstrijd hier, was dat wat minder. En toen kreeg NAC ook 5-0 op de kloten, zeggen als ze dat dan zeggen. 9 februari 2025, de laatste keer dat NAC hier was, voren ze dus met de 5-0. Margaret Kili, Zawada twee keer en Lokeza waren toen de doelpuntenmakers voor RKC. Verre ingooien wordt daar gekopt, valt een randje 16, kan er niet geschoten worden. Afvallende bal nu wel, wordt volledig gemist. Peter kan RKC misschien counteren met Stokkers aan de linkerkant. Dat is natuurlijk niet de snelste, maar wel grote passen naar voren. Stokkers die heeft aan conditietraining gedaan, die loopt hier snel wat spelers uit. Varela. Goed, naar Vaas, naar Van Leeuwen. Die paas is minder op maat, maar kan hem wel in de ploeg houden. Almajani aan de rechterkant. RKC countert recht heel snel uit, maar NAC inmiddels weer terug in positie. Dan dus moet RKC gaan opbouwen met De Wijs in de middencirkel. Al zien iedereen wel op de helft van NAC Breda. Nap, mooi balletje tussendoor richting Castillo. Kan hem daar binnen houden aan de zijkant. Nu een voorzet, alle tijd de ruimte. Bij de achterlijn gehaald is de bal. Komt daar Van Leeuwen. En met de kopbal voorlangs is daar toch het eerste gevaar van RKC, hoor. Verrips kijkt die bal na, want hij kan niks aan doen. Actie is goed, Nap met een mooie bal richting Castillo die de diep gaat. Achterin haalt een voortrek en bij de eerste paal is het dan Van Leeuwen die daar in één keer voor zijn man komt. Snuio tegen die bal aankopt, maar de bal verdwijnt aan de andere kant van de paal. Verrips kan opgekort ademhalen en Van den Berg heeft inmiddels het spel weer in beweging gezet. 4 minuten onderweg, sfeer zit er goed in, kansen aan beide kanten gezien. Stand nog altijd 0 tegen 0.

het onder onsje in het oosten van het land. Tussen Heracles, Almelo en de Graafschap. Daar is inmiddels gescoord. Daar staat het 1-0 voor Heracles. En bij alle andere wedstrijden is de stand nog steeds 0-0.

0: BFI met Why Not Jazz. En daarvoor natuurlijk Alex Warren met Fever Dream. 10 minuten gespeeld in de eerste helft van de wedstrijd RKC tegen NAC Breda in de keukenkampioendivisie. We gaan eens kijken in het stadion. Flynn.
1: Ja, inderdaad. 10 minuutjes exact onderweg. Stand nog altijd 0-0. Maar die toch wel spannende openingsfase is het een beetje wat teruggevallen in de intensiteit. NAC Breda heeft veel de bal. RKC zet het goed vast. NAC komt eigenlijk amper van eigen helft af. En dan, als het dat komt, dan wordt de bal vaak snel afgesnoept. Door verdedigend ingrijpen op het middenveld van RKC. Nu weer een vrije trap voor NAC Breda. Ongeveer op dezelfde positie als net. Dan is het kijken of Nasso weer van de linkerkant overkomt. Daar lijkt het niet op. Die blijft nu daar voorin staan volgens mij. Nee, toch wel. Hij komt nu deze kant op en zal die bal gaan opeisen. Dus hij gaat zometeen die vrije trap innemen. Iets verder naar achter ten opzichte van de vorige keer. Maar wellicht dat deze bal wel gevaarlijk voor de goal kan komen. RKC heeft na die eerste kans van Leeuwen geen kans meer gehad. NAC Breda heeft ook niet echt deze bal van de tweede paal. Valt daar listig, maar kan uiteindelijk worden weggewerkt door Van Leeuwen. Schiet hem hard naar voren en zo kan NAC Breda weer opbouwen. Verrips aan de bal. Kregen ze eerst de 4 wedstrijden 7 doelpunten tegen. Dat doet daarmee slechter dan Schiks als je ze 1-1 vergelijkt. Kregen er bovendien maar 6 tegen. Echte doelpunten zaten eigenlijk ook al op de bank bij NAC, moet ik eerlijk zeggen. Shumano heeft 2 keer gescoord. Gladon 2 keer en Reulen. En Reulen zit natuurlijk een setje op de bank. Shumano zat erin, maar Gladon ook. Die vervangt alleen de Brim die er niet bij is. Anders had Gladon niet in de basis gestart. En dan starten ze eigenlijk maar met 2 doelpunten. Want verder in de selectie heeft niemand gescoord. En op de bank zitten dus wel wat doelpuntenmakers bij NAC Breda. Een lange bal, makkelijk weggewerkt door De Wijs, die kan hem opvangen naar Van Leeuwen. Dan had Vaasje daar door kunnen lopen, maar houdt in en geeft hem mee aan Van Leeuwen. Prima gespeeld. Van Leeuwen aan de rechterkant. Is veel te vinden op het veld. Niet zozeer in de as, wat eigenlijk zijn positie is, de teampositie, maar ook veel aan de zijkant om daar te helpen. Vaasje terug naar Almajani. Wordt relatief vastgezet, maar weer Van Leeuwen komt daar goed vrij in de as. Heeft veel meters en ruimte daar tussen de linies door. Bal op Stokkers, maar kan hem niet controleren. Met een ongelukkige bal ook op kniehoogte aangespeeld, zeg. Mag je die dan maar aannemen? Wel ingooi verdiend door Almajani. Die met druk in de rug van Ballard die bal op de zijlijn laat lopen. Ingegooid naar Stokkers. Slim balletje tussendoor naar Vaasje in één keer vanuit die ingooi. Dan probeert Vaasje weer door de stokken te spelen daar bij Rio Hille. Dat lukte de eerste keer een paar minuten geleden, maar nu niet. Verliest de bal en trekt dan aan het shirtje, waardoor de scheidsrechter Riekler van Eredivisie niveau dus een overtreding moet geven in het voordeel van NAC Breda. Riegelen dus de leidsman van vandaag. Dan staat deze wedstrijd ook bij de KKD officials hoog aangeschreven. Of bij de KNVB moet ik gewoon zeggen. Die bepalen natuurlijk wie de leidsman van de wedstrijd is. Elke wedstrijd in de KKD en de Eredivisie. Lucas aan de rechterkant met de ingooi. Heeft wat de tijd. Nu gaat Riegelen wel tellen. Maar het duurde even voor die dat ging doen. Valt op dat de scheidsrechters dat pas het einde van de wedstrijd echt snel en adequaat doen. En het begin van de wedstrijd natuurlijk wat rustiger. Hier Stokkers, nuttig. Geeft hem mee aan Van Leeuwen. Geeft hem mee aan de rechterkant. Daar staat Almajani. Door naar Fage. RKC krijgt wat meer de bal. Kan wat meer het spel maken. En dan Breda wat langzaam terugdringen. Maar echt dreigend is het toch niet. Want het gebeurt allemaal een meter of 10, 20 over de middenlijn. Op de helft van NAC Breda. Dat dus wel. Maar in de buurt van de goal komt RKC nog niet. Schiks nu aan de bal. Nadat Postma hem helemaal terugspeelt. Een lange bal. Maar die wordt niet begrepen. En dus zo in de handen wou ik zeggen, maar Verrips laat hem lopen. Dus een doeltrap van NAC Breda. 14 minuutjes onderweg, stand nog altijd 0-0.

0: Blackman, Turner en Overdrive.
1: Waar wordt er gespeeld? Waar wordt er gescoord?
0: Laten we even kijken naar de wedstrijden zoals die nu gespeeld worden in de keukenkampioendivisie. Almere City tegen Jong Ajax 0-0. Emmen tegen Volendam 0-0. Helsport tegen Venlo 1-0. Heracles Almelo tegen Graafschap 1-0. Vitesse tegen Top Os 0-0. En in het Mandenmakerstadion, waar volgens nog steeds zit Flint van Mook, daar is de stand ook nog steeds 0-0.
2: Oh jongen. Ja, inderdaad 0-0. RKC komt hier gevaarlijk eruit. Maar Stokkers trekt die bal net verkeerd voor eigenlijk. Te slap en net of te ver naar voren of te ver naar achter. Het is net ertussenin, dat is jammer. Anders had hier RKC kunnen scoren. Waar het niet dat Van Leeuw en Van Reele eigenlijk net allebei ongelukkig staan. Of dat die bal net ongelukkig is, zeg het maar. Aan de zijkant was het weer een prima aanval. Maar ik heb mij gezegd dat Nasso van Makkerij even een minuutje naar de zijkant was. Bal die volgt ook nog krap te horen. Fase, Stokkers legt hem terug, valt nog bij Van Leeuwen voor de voeten. Terug naar Ramazani en dan moet hij helemaal achteruit. Dus direct gevaar weg, maar heeft RKC nog steeds de bal. Nasso was juist even een minuutje aan de kant, kreeg een tikje op de enkels en viel daarna ongelukkig. Moest behandeld worden en dat betekent dat je een minuut naar de zijkant moet natuurlijk. Maar het loopt inmiddels weer in het veld. Je ziet wel dat hij wat last heeft van die schouder. Want die arm houdt hij iets stiller dan zijn linkerarm, zo lijkt het. Maar dat kan ook misschien een optisch bedrog zijn. En hier speelt Van Leeuwen hem over de zijlijn zomaar. Niet hoeven, dus ingooi voor NAC Breda. Zo krijgen die weer het balbezit. RKC de laatste 10 minuten. Niet per se de betere partij, maar ook niet de slechte partij. Ze gaan een beetje tussenin. Ze houden eigenlijk vrijwel alles tegen. NAC nog weinig echte kansen gehad. Maar dat geldt eigenlijk ook voor RKC. Zo hier het spel even wat stilgelegd, omdat de speler van NAC Breda, de rechtsback is dat volgens mij, daar even een flinke botsing tegen het hoofd krijgt. Van Hekken, rechts middenstad. Maar staat inmiddels weer op en kan verder. Spel is ook weer verder. Dit is prima gevoetbald van NAC over de as en dan naar de linkerkant. Waar Hille mee is opgekomen. Nasso op het middenveld een spel maken bij NAC. Maar een goede interceptie van Almazani. Als het extra snel omschakelt kan het gevaarlijk worden. Van Leeuwen met een bekeken balletje. Op Stokkers was het idee, maar Stokkers begreep het niet. En dus zo ingeleverd bij NAC Breda. Maar zij leden hetzelfde aan de linkerkant met Hille. Levert hem zo in bij Almazani. En dus kan hier Posma verder. Krijgt dan meteen druk op de bal van Jensen. Meteen Stokkers gezocht. Bal komt wel bij hem terecht, maar aanname is niet goed. En dus nou NAC weer. Dat zien we veel zo. Die snelle wisselingen van balbezit. Bal nu naar de linkerkant. Bal springt dan van de voet af van Nasso. Mag je van hem eruit verwachten dat dat niet gebeurt. Maar het NAC heeft de bal alweer terug, want zo gaat het. En dan heeft RKC de bal weer terug, want de bal op Gladon is uitermate slecht. Niet in de voeten, 2 meter ernaast en zo. Kan Schiks hem oppakken, kan RKC weer aanvallen. Ze zijn nu weer op de middenlijn, want Castillo met grote passen naar voren. Moet dan wel even hier die Oldebiense van hem afschudden. Doet het uiteindelijk net wat geluk, prima. En zo heeft NAC de bal, kan RKC wat ademhalen. En hopelijk de bal weer rustig opbouwen. Terug naar De Wijs, wat druk van Gladon, waarvan we juist al even een glimps hebben gevangen van zijn topsnelheid. Ik kan nu verklappen, dat is niet heel veel meer. Met zijn 34 jaar zijn we niet de snelste van het veld. Maar ik denk dat zelfs De Wijs, die bij RKC natuurlijk niet heel snel is, zijn sprinter wel nog makkelijk af weten stoppen. Lange bal, onderweg gekopt door NAC Breda, maar dan zit Posma er goed tussen. En speelt die bal meteen naar Van Leeuwen, kan wat meters vooruit pakken, naar de zijkant, Fage. Zo'n 10 meter over de middenlijn aan de rechterkant. Mooie breedte paas richting NAP. Staat daar vrij. Castillo heet tegen de zijlijn aan. De linkerkant vrij. Nu ter hoogte van de 16 meter lijn. Zoekt naar de vrije man. Kijkt wie er voor de goal staat. Varela komt in de bal. Maar de bal gaat terug naar NAP. 10 meter van de 16 meter lijn af. Bal komt er al voor. Ja, Stokkers komt goed voor zijn man. Bij Van den Berg daar. Kan die bal toucheren. Maar niet aannemen. Uiteindelijk is Jensen aan de zijkant gedwongen die bal over zijn lijn te spelen. En dus een ingooi voor Castillo. Aan de linkerkant. En ik denk dat hij weer ver voor de goal probeert te gooien. Zoals we dat vaker dit seizoen gezien hebben. Maar nu zit hij daar buiten spelpositie. Maar dat kan natuurlijk niet bij ingooien. Maar voor de uitleg ziet hij daar Stokkers staan. Kan de bal aannemen. Terugspelen in de NAP. Speelt hem terug naar Castillo. Probeert met een trucje langs Jensen te komen. Dat mislukt. Maar wel een ingooi voor RKC. Ingooi. Castillo kijkt wie er vrij is. En dan gebaart tegen dat hij gaat aftellen. En dan heeft Castillo zijn gedachten snel op een rijtje. En weet hij wie hij die in wil gooien. Gaat achteruit naar Posma. En zo heeft Schiks inmiddels weer de bal. Aan de rechterkant is het Almazani. RKC nu langere poos van balbezit. Doet dat prima. NAC Breda zit ook niet erg veel druk. Probeert het een beetje vast te zetten. Deze crosspaas van Almazani is heel zwak. Maar goed. Van Hekken kan die bal alleen koppen en er staat niemand in de buurt om hem te helpen. Dus komt hij direct terug naar Postma. Die speelde naar De Wijs naar Castillo en dan kan Hekken Zeta met een drie keer oplossen. Dan komt Nap die bal opeisen tussen de twee centrale verdedigers in. Kan niet vooruit, draait een beetje om zijn as heen. En dus naar de zijkant, Postma. Aan de linkerkant, daar staan Fage, nee, Castillo natuurlijk, naar Varela, terug naar Castillo. Prima actie van Varela en Castillo, met name Castillo doet het goed. Mooie loopactie, balletje tussendoor van Leeuwen naar Fage en dan wordt hij in eigen doel gewerkt. En is het 1-0 van RKC en dat is wat we gezien hebben die afgelopen paar minuten. Meer dan terecht, RKC laat dat balletje vlot rondgaan. En dat is uiteindelijk volgens mij Rio Hille, die dat balletje van Leeuwen, dat bekeken balletje, zo zeg je het dan. Simpele steekpaas tussendoor, een mooie steekpaas tussendoor. Hij wil er voor gaan liggen, maar glijdt daarmee de bal voor zijn keeper weg. En Fage hoeft niet meer aan te zitten en die bal glijdt zo over de doellijn binnen. Misschien dat hij net voor de goallijn nog iets raakt en dat hij de goal op zijn naam krijgt. Maar ik denk dat hij gewoon een eigen doelpunt is en RKC komt misschien toch wel verdiend een voorsprong. Want NAC heeft toch geen kans gehad en RKC doet het prima, houdt het achterin dicht en ja, heeft nu wat geluk natuurlijk. Maar doet het wat dat betreft zeer prima deze wedstrijd tegen toch wel een prima tegenstander. NAC Breda stand na 27 minuten 1-0.
0: Kijk, dat horen wij graag. Dus in de Mandenmakerstadion 1-0, waar inmiddels ook gescoord is. Dat is in de wedstrijd Helmond Sport tegen VVV Venlo. Daar is de stand 1-0. En Heracles Almelo tegen de Graafschap. Daar, Heracles tegen de Graafschap is ook gescoord. En dat wordt dan een 2-0. Weet je wat, even daar een plaat en dan laat ik het weten wat de standen zijn. Er staan weer rode puntjes, dus daar kan nog van alles gebeuren.
3: De stad wordt wakker in het donker. Het licht gaat uit en ik ga uit.
0: Kijk, dan bedoel ik de eerste kwestie binnen, want Almere staat ook op 1-0. En dat is een 0-0 gebleven.

0: kant is wel een leuk nummer. Aan de andere kant denk ik bij mezelf, ja, ja, ja, ja, goed. Rai en Beer met Zonnebank en daarvoor Gros Galas met Lady Lay. Wat ik wel weet, is dat het, wat ik net aangaf op de verschillende velden, kwamen allerlei puntjes op mijn linkerscherm terecht. En dat betekent normaal gesproken dat er gescoord is. Maar dat is niet het geval. Betekent Almere City tegen Jong Ajax 0-0. Emmen tegen Volendam 0-0. Helmond Sport Venlo 1-0. Heracles tegen de Graafschap 1-0. Vitesse tegen Topos 0-0. En natuurlijk RKC Waalwijk. Dankzij een mooi eigen doelpunt. 1-0. Flynn.
1: Ja, dat staat het nog steeds. En hier was Varela bijna gevaarlijk weg. Van Leeuwen komt dan er nog bij. En dan is het een overtreding van Grijmel. Die heeft al geel. En dan kan die meteen gaan douchen. En is het inpakken. En het publiek begint te zwaaien. Ja, hij is gewoon een paar tellen te laat. Van Leeuwen valt er overheen. Die gaat misschien wat overdreven naar de grond. Maar een gele kaart gaat het geven. En dan is het lullig dat hij er al een heeft. En dan wordt het een zwaar avondje voor NAC. Want Grijmel, de centerback, ja, dus al geel had gekregen zojuist. Krijgt het al een zijn 10 minuten later zijn tweede gele kaart. En dus RKC in het zadel geholpen op rozen, hoe je het ook wil noemen. 10 minuten voor rust.
0: Ja, rustig aan, rustig ja, aan. Het is 1-0,
1: ja, hè? Ja, dat klopt. Maar ik moet zeggen, NAC heeft nog geen één echte kans gehad. Ik mag hopen dat RKC dan die Malmeer situatie toch wel uit te buiten. Zeker omdat het een centrale verdediger is. Zullen ze nou moeten gaan wisselen zometeen. Maar dat zullen ze toch eerst even iemand langer gaan laten lopen. En tijdelijk even iemand terug laten zakken. Naar het centrum. Naast Van den Berg dus. En Grijmel kan dus gaan douchen. En ja, dat is voor hem natuurlijk minder mooi. Trouwens, op in de voorbereiding zit dat best veel spelers van elke gele kaart hebben gepakt. Dus ze houden allemaal van een overtredingje. Grijmel heeft nog geen, of in ieder geval niet op mijn aantekeningen. Dus misschien heeft hij er eentje gehad en vond ik dat niet waard op te schrijven. Maar er zijn er al een paar die al twee of zelfs al drie gele kaarten staan. Dan bij 50 in de kaart is natuurlijk ook een wedstrijdschossing. Nu een mooie crosspaas van Castillo richting Amazani. Helemaal aan de andere kant. Daar ligt ruimte. Amazani gooit de passen naar binnen. Fage naast hem. Gaat er wel naartoe. En die schiet ineens. En die gaat een metertje naast. Maar een corner gezien door de scheidsrechter. Of natuurlijk een touché van de scheidsrechter. En dan is het een corner gegeven. Van Leeuwen gaat die zometeen nemen. Prima actie van Castillo. Die daar met een mooie crosspaas in één keer aan de andere kant van het veld over 50 meter Amazani mee te vinden. Tikt hem terug naar binnen en Fage neemt aan, legt hem goed voor zijn linker en haalt uit in de lange hoek. Maar de bal gaat dus een meter naast, maar met aangeraakt. Van Leeuwen met de corner, moet opschieten van de scheidsrechter. De rechterhandje de lucht in, bal valt daar bij de eerste paal. Kan maar bijna gekopt worden door Van Gelderen. Bal schiet door naar de andere kant van het veld. Daar staat Castillo die hem opvangt. Stuurt daar Nasso even met een schuimbeweging het bos in. Bal terug naar Almazani, voorzet komt daar. En is Van de Wijs, of de Wijs moet ik zeggen, maar kopt hem naast, ruim naast. En dus gevaar geweken. Dan kan Mak even wat tijd pakken. Terwijl er nog steeds een vijftal spelers warm lopen. En die zullen daar zeker tijd voor nemen, denk ik. Want ja, heel even iemand van het middenveld op centerback. In dit geval is dat Jensen. Is natuurlijk geen absolute ramp. Maar niet ideaal. Die zal er zometeen iemand geslachten voor worden. En de kans dat dat Platon is. Die kans die zit er wel dik in. Lange bal van Verrips naar zijn spits. Maar Postma onderschept. En bal kan Van Leeuwen aannemen. Je ziet meteen dat de organisatie wat minder op orde heeft. Want RKC kan de tweede bal makkelijk aannemen en heeft alle tijd om even te kijken wie er vrij staat. Balletje gaat achteruit naar Castillo, terug naar Schiks en die tikte meteen.

0: naar Van Gelderen. Tikte naar Posma, die zich terug heeft laten zakken. Naar Castillo, dan zie je dat de linkerkant ook zo ruimte ligt. Mooi balletje tussendoor richting Van Leeuwen, die is veel aan het bewegen voorin. Wordt hier van de bal gezet. Geen overtreding en zelfs geen ingooi voor RKC. Van Hekken geeft de bal aan Lucassen. Die gooit snel in naar Bellert. Die krijgt een duw in de rug. En dan kijk Van Leeuwen naar de scheidsrechter waarom dit wel een overtreding is en die andere dat niet was. Maar de scheidsrechter heeft dat wel goed gezien. Voorgaande was geen overtreding en dit is een duidelijke duw in de rug. En dus overtreding is voor de Van Akker daar bal snel genomen. En Van den Berg aan de linkerkant naar Hille, die dus een paar minuten geleden de bal aan eigen doel werkte. Ongelukkig. Fage die goed bevredigt, heeft de bal over de zijlijn, snel ingegooid naar Nassau. Legt hem slecht terug en dan kan Fage hier weg, maar neemt het niet lekker mee, dat is jammer. Zet wel goed druk door op Van den Berg en hier nog een keer Hille. Uiteindelijk lost Hille dat goed op, is die bal wel wat kort als Verhille daar druk zet. Van Verhipsen staat eerder bij, lange bal wordt weggekopt door Van Gelderen. Maar in de voeten van Sumano. Uiteindelijk pakt RKC de bal aan de linkerkant dan weer terug omdat het glad onderin levert. En dan moet Van Gelderen het heel knap langs de zijlijn. En dan weet Stokkers hem terug te brengen bij Nap. En aan de linkerkant heel veel ruimte voor Castillo. Ja, dat balletje minder merk je dan meteen. Grote passen naar voren, naar de achterlijn toe. Castillo kijkt, heeft hem maar voort aangeraakt. Van Leeuwen willen hem in één kruid terug plukken op de voorlied. Dat mislukt. Pas schiet wel door naar Fage die daar is aangesloten. In de cornervlag, bij de cornervlag. Hille voor zich. Bal terug naar Bajani, bal valt er in de 16 met de vuist verrips, maar lijkt daar weg te glijden of iets dergelijks. Kan hem wel aanraken, maar het wordt de corner. Dat zou niet zijn bedoeling zijn geweest, want had hem ook over de zijlijn kunnen boksen. Hoekje op los van RKC.
1: Dus 41,
0: ja, 41 minuten, zeg dat ik één kwart plaatje en dan...
1: ja, ik zat een minuutje of 3-4 extra tijd, dus dat is goed. Ja,
0: pakken we de corner inderdaad nog even mee. Hier gebaat weer dat het Van Leeuwen op moet schieten, twee handen de lucht in. Eentje midden net dus. Kijken wat er nu uit gaat komen. Kort genomen. Fage wil hem daar aannemen. Dat is stuk. Van Leeuwen herstelt zijn fout wel. Moet dan naar de grond gewerkt. En dat is eigenlijk gewoon overtreding. Maar hij krijgt het niet van Nichler. Hij gaat een beetje theatraal liggen. En dat zijn nadeel is van Leeuwen. En dus blijft er geen kans over naar deze corner. 41 minuten gespeeld. Stand 1-0 RKC.
1: Ja, en ik, zoals ik net al zei, ik verwacht er nou tot wat extra tijd vanwege een blessurebehandeling gedurende de wedstrijd. Dat geeft mij de gelegenheid om de nieuwe plaat te draaien van Helene Fischer. Ja, ze heeft een leuke single uit. Die heet An meiner Seite. Het is echt een lekkere Helene plaat.

0: Dat is volgende week zaterdag beginnen wij om 7 uur 's avonds en gaan door tot zondag 4 uur in de middag met de Kennedy Mars van de Langstraat. 24, 25 uur lang. Nee, het is niet 24 lang. 21 uur lang radio en tv hier bij Langstraat Media. En waar het, dat duurt geen 21 uur, maar nog wel een paar minuten. De wedstrijd RKC tegen NAC Breda. Flynn.
1: Nou, die nog 1 minuut, want er komt 1 minuut extra tijd bij. Dat is inderdaad minder dan wij dachten. Ik had ook wel iets meer verwacht. Maar 1 minuut is erg karig van Hiechler. Maar goed, het spel heeft verder, moet ik zeggen, nauwelijks stilgelegen. Op die ene blessurehandeling na en die goal dan. Maar goed, die goal wordt natuurlijk bij het spel een beetje. Dus ik denk dat 1 minuut wellicht toch nog achteraf gezien realistisch is. Al die blessurehandeling echt wel lang. Dus 2 minuten had passender geweest. Maar goed, 1 minuut moet het mee doen. RKC heeft nog, dankzij Van Leeuwen, een keer 2 kansen gehad. 2 grote kansen, moet ik zeggen. Eentje kwam een mooie lange bal van Faes. Dat was echt een prachtige bal van achteruit. En hij liep precies op tijd weg. Van Leeuwen is nog geen buitenspel. Kon op zijn voeten net niet tegenaan krijgen. Anders kon hij zo binnenschuiven. De andere was een prima aanval. Uiteindelijk een hakje van Stokkers waarmee die Van Leeuwen vrij speelde. Schoot hij in de korte bovenhoek. Metertje naast. En dus geen goals meer in de eerste helft. Die 5 seconden die NAC nu wel heeft, gaat natuurlijk niks meer in gebeuren. En zo eindigt de eerste helft in een 1-0 stand voor RKC. Maar klinkt er een boegroep uit het uitvak, omdat natuurlijk NAC met 10 man staat. Na 2 keer geel voor Grijmel. En zo heeft RKC natuurlijk wel de betere papieren voor de tweede helft. Maar is het wel zaak dat ze snel, tenminste binnen het kwartier, hopelijk een 2-0 weten te maken, zodat ze wat marge hebben. Dan is die wedstrijd uitgeballen. Ja, formaliteit blijft het langer 1-0. Dan kan het zomaar spannend worden. Want we gaan het zien over 15 minuten, Arjan.
0: We gaan het zeker zien. En dat geeft mij de gelegenheid om even te kijken bij de andere wedstrijden. Waar wordt er gespeeld? Waar wordt er gescoord in de keukenkampioendivisie? Ik ga ondertussen even Flynn opleggen. Zo, kijk, dan heb ik weer op 2 oortjes de muziek en dan kan ik rustig praten. Want de stand in de wedstrijden: Almere City tegen Jong Ajax 0 tegen 0. Emmen tegen Volendam 1 tegen 0. Helmond Sport tegen VV Venlo 2-0. Heracles Almelo tegen de Graafschap, ook daar inmiddels 2-0. Dan Vitesse tegen Top Os, daar 0-0. En RKC tegen NAC Breda natuurlijk 1 tegen 0. Door het eigen doelpunt van de NAC-speler. En de rode kaart die dan gegeven werd uiteindelijk in, moet ik het even goed zeggen, de 37e minuut aan Grijmel. En het eigen doelpunt die is er gekomen op naam van Hillen. Voor degenen die dat gemist hadden in het verslag van Flynn. Weet je wat we gaan doen? We gaan nog een paar minuten lekker muziek draaien. En dan gaan we weer terug naar de Mandenmakerstadion voor die tweede helft van deze wedstrijd. En dan hopen dat RKC voor de eerste keer dit seizoen de volle 3 punten binnen kan halen. Dit is Flair met Door het oog van de nacht.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. Bewoners hadden vooral vragen over de communicatie van de gemeente vlak na de schietpartij. Zo vroegen ze waarom ze pas later werden gewaarschuwd om binnen te blijven. Ook zijn er zorgen over wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkse weg weer open gaat, nu die voor een jaar gesloten is. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. Ook is niet bekendgemaakt of er wat is gevonden en of er arrestaties zijn verricht. De politie onderzoekt de aanleiding voor het geweld waarbij een beveiliger werd gedood en 2 agenten verwond en wie de mogelijke opdrachtgever is. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. Onder hen zijn ook mensen met de Belgische, Franse en Algerijnse nationaliteit. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De Tate-broers hebben hun slachtoffers geronseld met beloftes over een relatie of huwelijk en dwongen hen daarna om internetporno te maken. De Tates zitten nu in een Amerikaanse cel. Groot-Brittannië wil ze berechten voor tientallen aanklachten, waaronder verkrachting en mensenhandel. En Portugal stelt de verkoop van bijna de helft van luchtvaartmaatschappij TAP voorlopig uit. Air France KLM en Lufthansa zijn beide nog in de race voor het belang van 49,9%. Maar hun biedingen liggen volgens de Portugese regering zo dicht bij elkaar dat er extra gesprekken nodig zijn. Die kunnen nog enkele weken duren. TAP is interessant vanwege de routes naar Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. De Portugese luchtvaartmaatschappij leed in de eerste helft van dit jaar wel 99 miljoen euro verlies. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Het tweede uurtje. We gaan naar de tweede helft van de wedstrijd. RKC tegen NAC Breda. We gaan eens kijken of het allemaal gewisseld is. Of de heren in het stadion bij hebben kunnen houden. En natuurlijk of de bal al rolt. Flynn, wordt de eerste al afgetrapt?
1: Ja, er is inmiddels afgetrapt. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed wie er eigenlijk nou gewisseld wordt. Want Vido Fischer die was het een beetje een puzzel aan het maken. En ik heb verschillende nummers gezien. Maar,
0: ik heb er twee voor je.
1: Ik heb er hier drie zelfs, maar er zijn er vier uitgegaan volgens mijn lijstje. Maar dat kan natuurlijk niet als er drie inkomen. Ik heb Lucas eraf, Gladon eraf en Hille eraf. Ik denk dat het is.
0: Ik heb Hille eraf, Gladon eraf. En Hille is vervangen door Brouwers en Gladon door Misahoui.
1: Ja, dat klopt. En dan heb ik nog Galidi is erin gekomen voor Lucas dan. Maar dat klopt niet helemaal. Want Galidi is een aanvaller, dus... Er gaat ergens wat mis, maar ik zou gewoon het nummer van Ballard omhoog gaan. En die zie ik nou volgens mij ook niet meer lopen. Alleen ik zou geen flauw idee hebben. Die Vida Visser die heeft echt een beetje puin op van gemaakt. Dat ik snap er nou niks meer van. Stadium geprift ook niet goed. Dus, maar goed, ze staan in ieder geval voor 10 man. Dat is het enige wat zeker is. Op linksback staat die nummer 55. Of nee, linksvoor is dat, Galidi.
0: Ja.
1: En linksback is inderdaad die Brouwers die jij zegt, volgens mij. Ja. En voor Hille inderdaad. Achter is dat toch Van den Berg, dan staat daarnaast staat Jensen, daarvoor staat Nasso, Misui staat erin.
0: Ja.
1: Daar terugloopt, dan moet ik even kijken wie dat is. Dan gaan ze er even allemaal even in af natuurlijk, dan zijn we er ook.
0: Ja, ik heb ze inmiddels ook.
1: Dat zou ook fijn zijn. Ik kan het eigenlijk niet zien vanaf hier wie daar nou weer loopt. Ja. Dus,
0: ik heb staan inderdaad. Lucas eruit, Bouchardi erin. Hillen eruit en Brouwers erin en Gladon eruit en de Misahoui erin. En die Misahoui, dat is natuurlijk wel een hele nieuwe speler, want die is nog net deze week overgekomen van Girona.
1: Dat klopt, ja. Ja, die is net overgekomen van Girona inderdaad. Was voorheen speler van Ajax. Die maakt nu dus voor het eerst opwachting, staat voorin. En kan daar wellicht voor gevaar gestort. Echt een hele technische, snelle speler. Dus wel om op te passen voor RKC. Die trouwens nu wel een vrije trap krijgt op de helft van NAC. Inmiddels afgenomen, terug naar de wijze. RKC bovendien niet gewisseld, dat is wel makkelijk. Wat betreft de rapportage, daar hoeft niemand af of bij, hoeven geen streepjes achter namen. Dus van dezelfde elf namen als voor de rust, dat ging prima. En dus natuurlijk geen reden om te wisselen. Nap aan de linkerkant, door naar Varela. Trek wat naar binnen, nog weinig van gezien deze wedstrijd. Mooie paas richting Posma, 1-2. Net niet kunnen schieten, wel teruggepakt door Varela. Afvallende bal is voor Amazijn, die kan niet keer uithalen. Nee, maar wel gevonden aan de linkerkant Castillo. Voorzet komt bij de tweede paal, staat daar helemaal niemand. De bal wel slecht verdedigd hoor. Zo de voeten van Valero had niet hoeven. Balletje terug naar Vaas, lange hoek gezocht. Recht in het midden. Afvallende bal van Vergelderen. Die schiet maar een keer, maar volledig uit richting. En dan schiet die bal meteen terug naar de wijze. Kan RKC meteen weer opnieuw afvallen. Dan krijgt de bal niet lekker. Castillo met de voorzet. Daar komt niemand, want de Rips kan hem uit de lucht plukken. En dus is het gevaar nu al even geweken voor NAC. De perskamer kwam wij trouwens juist nog een aangename verrassing tegen. Het was Mo Iatare die even terug is in Waalwijk. Hij zei het zelf ook. En ik toevallig de goede wedstrijd uitgekozen. En als je tekst zegt, ik één op voorsprong spelen. Hij was even polshoog te nemen bij de gastvrouwen van RKC. Nabila en Ellie zijn dat. Die kennen hem natuurlijk goed. Praat over van alles en nog wat. Over het leven, over zijn moeder, over zijn avontuur. Natuurlijk nu bij Fortuna Sittard. Hij is dus vandaag kijken, komt toevallig net weer het stadion ingelopen om de tweede helft te bezichtigen. RKC aan de bal, Schiks. RKC zal toch echt wel de controle hebben deze tweede helft, want NAC heeft eigenlijk weinig aanstalten, weinig kans om hier echt iets te kunnen gaan proberen. Vandaag de eerste helft was het al heel pover in balbezit in de passing en met een man minder kan ik me dus niet voorstellen dat het beter gaat. En de eerste 5 minuten is dat ook wel te zien, maar als Posma dit gaat doen kan het altijd gevaarlijk worden. Shimano met de bal, maar Misui. Die kan uithalen, schiet en dan heeft Schiks nog veel moeite mee ook. En dus een hoekschop die RKC zomaar ineens weggeeft. En dat is toch niet wat je wil zien zo na die eerste helft. Met een man meer speelt. In één keer die Posma naar de bal op het middenveld. Shimano met grote passen in één keer weg. En dan Misui maar eens uit van de meter of 20. Test Schiks daar ook brood nodig. Als hij daar niet ingrijpt, vliegt die bal zo de bovenhoek in. Corner dus. Nasso gaat hem nemen. Misui meldt zich kort. En krijgt hem ook kort. Nasso loopt door. Misui gooit die bal in één keer voor de pot. Maar wordt weggekopt bij de eerste paal van Gelderen. Appel voor Rens. Op een nakfans op de tribune. Maar de scheidsrechter wijft het direct weg. En dus doorvoetballen. Terwijl eerder in de eerste helft al het Hoefkens rotop klonk. Ja, vanuit het uitvak, trainer van NAC, die kan dus wegwezen volgens de fans. Dus het al langer volgens mij een beetje hommel is. Als het dan goed draait, dan zul je ze niet horen. Maar als het dan eens een keer wel erg slecht gaat, zoals vandaag, het spel is gewoon echt niet goed. Dan hoor je ze natuurlijk direct. Volgens mij is het einde vorig seizoen ook niet al te best verlopen daarin, Breda. Maar daar weet ik het fijn niet van, heb ik gezegd. Schiks krijgt de bal terug van De Wijs. Wordt onder druk gezet door Sumano. Maar mag geen naam hebben, lange bal. Kan Fage niet aannemen. Maar Postma zit er meteen wel lekker tussen. Door naar Amazani, door naar Fage. Levert hem in. Amazani kan hem ook niet bijhouden. Dan kan het in één keer gevaarlijk worden als het 3-3 is. Aan de linkerkant is daar Galidi. Het Postma voor zich. Heeft Mizoui onder zich. Galidi buitenom. Kan hij hem voorgeven? Ja, maar daar staat dus helemaal niemand. Bal schiet door naar die ingevallen Bouchouari. Onderuit naar de verdedigers van de Berg. Kant op het spel naar Galidi. NAC ziet er hier toch best dreigend uit. Mizoui loopt daar zo tussen de linies ook vrij door. Krijgt de bal hier, maar Van Gelderen grijpt goed in. Ingooi voor NAC Breda, ongeveer ter hoogte van de 16 meter lijn aan de linkerkant. Brouwers, de ingevallen linksback, die dus die hele vervangt die hem... eigen doelpunt maakt in de stijl. Misschien Hoefkens reden genoeg om te wisselen. Het was ongelukkig, maar had wellicht toch beter kunnen verdedigen. Want de keeper kwam uit en hij tikt hem zo het eigen doel in. Als hij daar afblijft, dan heeft de keeper hem bijvoorbeeld. Als iets meer spel in zicht had dat wellicht kunnen voorkomen. Maar goed, 1 of RKC klaar. Niemand over in Waalwijk natuurlijk. Brouwers. Maar kan de bal makkelijk rond laten gaan. RKC zit maar weinig druk. Mizoui nu aangespeeld. Daar is het oppassen. Slim mee naar Galidi. Het is echt een NAC dat nu dreigend is. Buitenom Galidi bij Van Gelderen. Toch teruggekapt. En daar is afvallende bal. En een schot. Leep geraakt door die Heerkens of Van Hekken. De bal vliegt bijna de bovenhoek in. Maar hij gaat een metertje naast. En dus na 52 minuten spelen. Stand 1-0 voor RKC.

0: Calvin Harris en Jazzy met Satisfy. Ja, in de vierde official in de wedstrijd, die was waarschijnlijk nog niet helemaal wakker, want die heeft een wissel toch wat later doorgegeven, want NAC Breda heeft ook na het begin van de eerste helft voor de vierde keer gewisseld. Dat was Galadi, die heeft Ballard vervangen. En inmiddels is het ook een gele kaart voor Posma. Maar we gaan even naar iets heel anders. Normaal gesproken doe ik dat altijd voor het nieuws van 9 uur, maar dat lukt niet helemaal meer. Dit is de coverplaat. We gaan naar de coverplaat. En ja, We gaan niet naar de coverplaat, we gaan naar het stadion.
1: Ja, 2-0 voor RKC en het is Van Leeuwen die eindelijk zijn doelpunt maakt. Na een mooie aanval is het aan de linkerkant. Volgens mij Varela of Castillo met de voorzet, doet er niet zoveel toe. Midden voor de goal staat Van Leeuwen helemaal vrij en kan hem snoeihard binnen de koppen van dichtbij. Keeper kansloos, 2-0 voor RKC en dan is het toch wel te hopen dat de eerste drie punten er nu echt aankomen. Voorin heeft ook Breda nog wel wat lekker spelen staan, maar nu met 2-0 en een man meer mag het natuurlijk nooit meer misgaan. En voor Van Leeuwen is het natuurlijk erg lekker, want hij was al zo vaak dichtbij, had zoveel pogingen gehad, maar hij wilde maar niet vallen. En nou is het eerste doelpunt daar en dat is hem ook meer dan gegund. Prima doelpunt van RKC en het Baila Baila klinkt voor de tweede keer vanavond. Bijna nu gespeeld, stand 2-0 RKC.
0: Nou, wij gaan niet naar de Baila Baila, wij gaan naar een stukje klassieke muziek. En dat is deze. Dit is de Air on A G-string van Johann Sebastian Bach in de uitvoering van het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding. Dat moet ik zelf gaan zoeken. Nou, dat kan ik zo snel niet vinden. Maar goed, je hoort dit en dan denk je bij jezelf, ja, dat is klassiek, en dat hoort niet op de vrijdagavond. Nou, nee, dat klopt. Maar ja, als je dat dan hoort en je zet dit aan. Dat lijkt er wel verdacht veel op, hè? Dit is het origineel natuurlijk. Dit is A Wider Shade of Pale van Procol Harum, die ik heb uitgekozen voor de coverplaat van deze week. En is die gecoverd? Ja, die is heel veel gecoverd. Ik heb hem hier in de versie van Annie Lennox. Heel mooi. Ik heb hem ook in de versie van Santana en Steve Winwood. Ah, hier dat gitaartje van Santana. Onmiskenbaar natuurlijk. Ik heb ook in de versie van Michael Bolton gevonden. Nou, gaan we misschien even door. Ja, Joe Cocker, waarom niet? Die doet er 5,5 minuten over, zowat. Langer dan het origineel. Dus die is heel langzaam. En welke versie gaan we doen? Wij gaan die van 3 minuten 44 doen. En daarna gaan we gelijk terug naar het stadion. Dit is Percy Sledge met A Wider Shade of Pale.

0: Wat mij betreft echt een heerlijke uitvoering van A Whiter Shade of Pale. En natuurlijk eigenlijk dat stukje van Johannes Sebastian Bach. Percy Sledge. Weet je wat we gaan doen? We gaan eens naar het stadion. Het is, de stand is 2 tegen 0. Flynn.
1: Ja, inderdaad. 62e minuut RKC. Sinds die 2-0 eigenlijk Herenmeester NAC één keer nog een countertje gehad. Die ging nog binnenkant paal de goal uit. Dat was even spannend. Maar verder heeft NAC de bal eigenlijk niet eens in de ploeg gehad. Op die counter na. En dus RKC Herenmeester hier Varela buitenom. Maar speelt hem op de achterlijn. Ook wat beter gekund. Met veel opties naast en achter hem. Doeltrap nu voor Verrips. Keeper van NAC. Terwijl RKC met een vijftal spelers aan het warmlopen is. Ik ben benieuwd wie ze dat uit gaat brengen. Nu is het voor het eerst echt dat ze een keer comfortabel, kan je toch wel zeggen, voorstaan. En dat er niet verplicht aanvallend ten eerste gehoeft te worden. Omdat ze nog een doelpunt moeten maken als ze punten willen pakken. Dat is dus voor het eerst dit seizoen. Dus even afwachten wat Sander Duits beslist te doen. Ik verwacht eigenlijk dat hij gewoon een paar wissels gaat brengen die één op één vervangbaar zijn. Dus bijvoorbeeld een Van der Haar in de spits voor Stokkers. Wellicht nog op het middenveld en in de verdediging iets van spelers die normaal spelen. Denk aan de Kidak rechts voor en Van Hedel op de nummer 10 positie. Dan weet ik niet of het spel inderdaad dan of de selectie van RKC op het veld dan beter wordt. NAC nu aan de bal, Verrips, lange bal. Dat is het enige wat NAC eigenlijk nog kan doen. Eerste helft lukt het opbouwen niet. Dan gaat dat met 10 man in de tweede helft ook niet ineens lukken. Of had wel op de Timizoui een handelbindeltje is. Die kan wel aardig voetballen, valt al op. En die Sumano, eerste helft weinig gezien, maar nou al een paar keer aan de bal geweest. Die blijkt ook wel te kunnen voetballen, maar die wist NAC in eerste helft gewoon totaal niet te vinden. Ja, dan ga je natuurlijk niet zien dat hij kan voetballen. Misui draait daar 2-3 spelers van RKC dol. En dan zie je de langs ook nog. Daar in het verleden al een paar keer doelpunt uitgekomen. Nasso en scoort nou 2-1. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Want je ziet het gebeuren. Nasso of Misui die speelt 3 spelers uit. Nou, misschien je gedachte eigenlijk meteen terug al aan de eerdere momenten tegen Helmond Sport bijvoorbeeld. En tegen Vitesse, waar dat ook gebeurde. Daarna werd eruit gescoord. En nu is exact weer hetzelfde probleem. Van Gelderen, Posma en volgens mij Almazjani die staat om Misui heen. Hij speelt ze alle 3 tegelijk uit. En dan geeft hij mee aan Nasso. En zo is het in één keer 2-1. Uit het niets. Nasso schiet hem vanaf een randje 16 goed in de korte hoek binnen. Strak laag over de grond. Schiks kan maar niet heel veel aan doen. Hij zal wel balen dat hij de doel niet houdt. Onmogelijk voor RKC, want dan was echt een veldje aan de lucht. En nou is die marge natuurlijk in één keer weer verkleind. En is het erop passen. Dan moeten ze in ieder geval niet denken achterover te kunnen leunen. Maar gewoon op de aanval. En proberen erin bij te schieten. Gaat meteen via de rechterkant. Fage naar Almazjani. Terwijl het publiek een opleving krijgt. Waar de hele tweede helft nog niet te horen tot nu. Dus die ook biedt zich in het midden aan. Maar kan de bal dan net niet aannemen. Uiteindelijk blijft hij daar een beetje liggen. En lijkt Van Leeuwen ermee vandoor te gaan. Maar dat mislukt. En nu wordt er bezwaaid over en weer. Tussen het uitvak en de mensen voor ons. De andere uitpak dus. Terwijl hier NAC probeert op te bouwen aan de rechterkant. Met daar de spelers die dat terugzakken van het middenveld. Van den Berg nu aan de linkerkant. Maar die Misui die echt heel goed invalt. En hier op knap de linkspoor weet te vinden. Maar die kan hem niet bij Kalidje krijgen. En dus ingooi voor RKC. Met Almazjani. Die zullen nou toch wel even geschrokken zijn van het tegendoelpunt. En hopelijk kunnen ze zich een beetje herpakken. Terwijl Galidi erbij gaat zitten en die bal wordt uitgespeeld door Van Gelderen. Terwijl dat die mogelijk eraf gaat. 66 minuten op de klok. Stand 2-1 van RKC. Het is weer wat spannender in het Bandenmakerstadion. Je luistert.

Ja, laten we even gaan kijken naar de tussenstanden. Want er is op de velden het nodige gebeurd. Almere City tegen Jong Ajax nog steeds 0 tegen 0. Emmen tegen Volendam, daar is de stand inmiddels 3-1. Helmond Sport Venlo 2-1. Heracles Almelo tegen Graafschap 2-0. Vitesse tegen Top Os 1-1. En dan natuurlijk RKC tegen NAC Breda, juist gescoord door NAC. Dat betekent dat de stand daar is 2 tegen 1.

0: Ja, en voordat wij naar Fintu gaan in het stadion voor het verder de rest van de wedstrijd. Dan zou ik bijna zeggen, nou nee, zo erg is het ook niet. Want de wedstrijd duurt nog een minuut 20. Wil ik even wat promotie maken voor een evenement wat morgen plaatsvindt. Weliswaar niet in de Langstraat, maar in Zaltbommel. En dat is de Bommelcross. En dat doe ik al een paar jaar reclame voor maken. Ook omdat ik daar zelf sta als vlaggenist, als vrijwilliger. En hou je nou gewoon van een hoop herrie en wil je gewoon een leuke dag hebben, gewoon zonder toegangskosten, dan ga je morgen naar Zaltbommel toe. En daar in de Uiterwaarden, direct naast de stad, daar wordt gecrossed in de 65 en de 85 cc, oftewel de kinderen. We hebben de veteranen, de MX2, de MX1 en natuurlijk, zoals elk jaar, de Classic zijspannen. De trainingen beginnen morgenochtend om 9 uur. En dan na de trainingen dan hebben we twee heats waarin gekeken wordt wie de winnaar is in de betreffende klasses. Nou, vooral die 65 en 85 cc, die kinderen. Het zijn niet heel veel kinderen die rijden, maar het is fantastisch om te zien. En natuurlijk, datzelfde geldt voor de zijspannen, want die zie je bijna niet meer in de cross. Dus dat is morgen in Zaltbommel aan de Gamerse Dijk. Je kan gewoon met de auto komen, je kan er vlakbij parkeren. En alles is volledig gratis.
1: Oh.
0: Wat ook gratis is, voor jullie althans als luisteraars, dat is het verslag van Flynn.
1: Ja, het is inmiddels de 72e minuut en Nasso ligt op de grond. Hij lijkt weer last te hebben van zijn schouder. En Tom attendeert bij de inderdaad op dat Mak inmiddels al 5 keer gewisseld heeft. Die kunnen dus... of nee, hebben die al 5 keer gewisseld? Nee, dat is voor mij niet waar. Die hebben nog 1 wissel over, dus die kunnen nog... Die kunnen nog één keer wisselen. Die lijkt
0: ik heb er vijf bij je.
1: Wel nou. 5?
0: Ja, ja, ja.
1: Dan heb ik er eentje gemist volgens mij. Maar,
0: ik heb als laatste Galidi voor Nazi. En we hadden de 4 naar de...
1: Oh, Galidi is inderdaad geblesseerd afgegaan. Dan is dat inderdaad de 5e. En dan kan Nasso er niet meer gewisseld worden volgens mij. Want dat is geen hoofdblessure. En dan heeft... Ja, Hoefkens misschien toch wel zichzelf in de voet geschoten. Want die Nasso lijkt echt vreselijke pijn te hebben aan die schouder. En dat is de 2e keer deze wedstrijd. Dat hij misschien in en uit de kom schiet. Maar dat lijkt me niet mogelijk eerlijk gezegd. Dat je daarna nog doorgebald of dat moet echt een terugkomend probleem zijn. Dat hij wat flexibeler is, maar...
0: Ja, als de wielrenner was geweest, dan gaat het door, hè?
1: Ja, dan gaat het door, ja. Maar hij lijkt ook minder schoutwijze aan. Dan is er voorzorging gekomen, dan moet hij nou weer een minuut naar de kant. Dat moest juist ook Van der Veen, die zou erin komen. Maar Varela vertikte het om aan de korte zijde snel door te lopen. Als hij 3 pas sneller of eerder had gezet, dan had hij... Van der Veen gewoon meteen de richting laten komen. Maar Higler telt af en Varela interesseert het helemaal niks. Hij loopt gewoon zo door je gemak die zijn over. En dan is het inderdaad te laat. En dan fluit Higler dat het niet snel genoeg is. Dat zag iedereen in het stadion aankomen. En dan moet Van der Veen moet wachten. Varela draait dan om en ziet dat Van der Veen niet in mag komen. Loopt dan zelf terug het veld in. En dat ziet Higler dan pas heel laat. Dus dan is de vrije trap die op dat moment genomen zou moeten worden, was net genomen. En dan fluit Higler ervoor dat die vrije trap over moet. Want Varela moet uit het veld natuurlijk. En Varela maakt er een heel... opstootje van, maakt er een hele scène van. Krijgt nog een gele kaart op de koop toe. En verlaat uiteindelijk toch het veld. Ja, heeft weinig andere keuze. Dat is echt een hele domme actie. Als trainer zou ik daar ook absoluut niet tevreden mee zijn. Varela weinig laten zien. En dan zo dan je wedstrijd afsluiten is een absoluut dieptepunt eigenlijk. Terwijl Van Gelder hier Shimano het lastig probeert te maken. Maar die maakt daarna de overtreding. Dus kan RKZ de helft van NAC verder voetballen. Het zag er even uit dat NAC in één keer de dominante partij werd. Maar dat mocht een paar minuten duren. En daarna nam RKC weer heft in eigen handen. En Nasso mag nu weer binnen de lijn. Je ziet hem echt met links op en neer bewegen met die arm. En dan met rechts houdt hij gewoon muisstil langs zijn lichaam. Dat is alsof hij in een soort Nutella zit. Alleen er zit geen Nutella. Dat is echt bijzonder om te zien. En ik vraag me ook af of hij een duel aan kan gaan. Als je daar als voetballer, het is niet heel sportief, maar gewoon kaart op zijn rechter schouder inbeukt. Wat natuurlijk al mag, het is een schouderduw. Dan denk ik dat jij hem gewoon uit de wedstrijd speelt. Het is niet heel sportief, maar goed. Als je dan tegen 8 man of tegen 9 man komt te staan. Je staat zelf een elf man, dan waarom zou je dat niet doen?
0: Het moet wel een beetje eerlijk.
1: Ja, maar ja, het is een schouder. Je kan moeilijk. Het is hier in één keer 3-1. Een ongelofelijke voorzet vanaf links, Jorre van der Veen. Vindt daar bij de tweede paal Almazani, die loopt hem zo vrij binnen. Hij komt echt uit het niets. Van der Veen slingert hem maar eens voor. En Almazani steekt hem daar bij de tweede paal zo binnen. En dan is de marge weer op 2. En dat is toch erg prettig met nog een kwartiertje op de klok. Almazani met zijn eerste doelpunt van het seizoen. En deze is erg lekker. Van der Veen maakt zichzelf weer nuttig. Na een goal tegen Helmond Sport is het nu ook zijn eerste assist van het seizoen. En het Sweet Caroline klinkt weer voor de derde keer vandaag door de boksen. NAC beklaagt zich nog ergens om, maar mag geen nut hebben. En Almazani is de gevierde man bij RKC. krijgt ook nog een bidonnetje snel van de official. Lijkt, ik dacht hij gaat iets vieren, maar dat doet hij niet. Hij heeft gewoon dorst, maar die sprint naar voren en tikt hem zo bij de tweede paal binnen. Je ziet toch dat die ja, organisatie bijna niet helemaal op orde is, dan met die man minder. Marge weer 2 en de RKC-fans die voor zwaaien een NAC-fan uit die ook op hetzelfde vak zit. Die lijkt er genoeg van te hebben en op tijd naar huis te gaan. Dat vinden de RKC-fans wel wat mooi natuurlijk. NAC is inmiddels weer toch wel aan de wedstrijd. Is afgetrapt. Misui krijgt de bal hier knap mee, maar uiteindelijk overtreding gezien door Riegler. Van Leeuwen maakt het ditmaal. En dus een vrij trap. Nasso neemt hem snel. Je ziet nog steeds dat hij echt last heeft van zijn rechterarm hoor. Het is iets wat niet goed zit daar. Dan probeert Misui het heel kundig langs Stokkers te krijgen die bal. Acrobatisch, dat is lukt. Maar de bal die Van Leeuwen meegeeft aan Fage is erg slecht. En dus gaat de bal over de zijlijn ingooien voor NAC. We hebben nog een 15 minuten te spelen, is de stand 3-1. En dan ziet het er toch weer heel positief uit voor RKC.
0: Ja, wat ook gewoon lekker is, het uitzicht, dat is in de virtuele stand in de Keukenkampioen Divisie. Want daar staat RKC dan nu, ja, nogmaals, virtueel op plek 9. En hebben ze dus naar Breda aangehaald. En dan zitten we toch weer bijna in die top 8.

Ja, ik zeg het. Dan komt RKC op plek 9 virtueel. En waarom is dat nou zo belangrijk voor de mensen die de keukenkampioen divisie nog niet zo lang volgen? Ja, de plekken 1 tot en met 8 geven sowieso recht op de na-competitie in principe. En de jongploegen kunnen niet promoveren. En aangezien Jong PSV dan nog boven RKC staat, zou betekenen dat dus op dit moment RKC in die top 8 zou staan. En dat is wel heel belangrijk voor het einde van het seizoen. Maar zover zijn we nog lang niet. We zijn halverwege de eerste periode. En wie de eerste periode in ieder geval goed zijn begonnen, dat is Heracles Almelo en MVV. Heracles tot nu toe 5 wedstrijden gespeeld en allemaal gewonnen zoals het nu staat. Want ja, ze staan alweer met 3-0 voor tegen de Graafschap. En de Graafschap staat maar op 1 punt. Maar dat is nog niet zo erg als Jong Utrecht. Jong Utrecht staat nog op 0 punten dit seizoen. Volgens mij doet dat pijn. Zeg maar! Nossa! Nossa!

terwijl de stand bij FC Emmen tegen Volendam inmiddels oplopen tot 5 tegen 3. Hoor ik in mijn linkeroor

0: dat er gescoord is in het stadion. Flynn.
1: Ja, wij zitten hier nog een beetje gekscherend te zeggen dat Lucas eruit is. Maar dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Want Nassau staat wel in het veld. Die heeft een aardige vrije trap in de benen. Schieten van de meter 25 stijf in de kruising. Kansloos. 3-2. En zo weer een spannende wedstrijd. Uit een standaard situatie is het in één keer spannend. En dat hoeft eigenlijk ook niet. Want Van Hedel maakt gewoon een fout in de opbouw en moet zichzelf corrigeren met een overtreding. Dan is het Tasso die hem heerlijk raakt schiet. En dan zo hebben we weer in één keer een wedstrijd. De Kidak die ingevallen is, krijgt in één keer de bal lang. Lijkt er even dreigend te worden, maar levert hem ook direct in. Ook Van Baar inmiddels in het veld gekomen. En voor hem is er uitgegaan Page. En Varela was er al uit. Moet ik even kijken, moet er nog meer uit zijn. Nap is dat water. En Page is eruit voor Van Baar. En dan is natuurlijk de Kidak erin gekomen voor een Nap. Zo moet ik het zeggen volgens mij. Maar ik denk dat het ook nog wel wat schoven is met de opstelling. Dan moet Excel echt wel oppassen dat in één keer niet nog hier op het gelijk gaat spelen vanavond. Dat zou wel een hele zure en bittere nasmaak zijn. Het speelde vanavond best prima. Maar het krijgt toch weer heel makkelijk die goals tegen. Eigenlijk van een paar spelers van NAC die bij NAC die kunnen voetballen. Ze ploft die bal trouwens ook al op de mak. Omdat Sumano daar heel knap in zijn eentje drie man van weer aan de kant zetten. En dus een kans wist te creëren voor zichzelf. Hier is het RKC dat aan aanvallen denkt, dat doet stoppen zit heel goed. En dan krijgt dan een duwende rug van der Berg. Daar moet de scheids altijd verfluiten. Volle schouder in de rug, maar de scheids wel het doorgaan. Amazani verdedigt van onorthodox. Lukt dus ook niet. Afvallende bal is voor die in de gevallen speler Nazi. Aan de zijkant is het Mizui. Dat ruimt ook nog eens door naar die Nazi. Trekt langzaam naar de 16 toe. In de 16 is het Tinasso. Die kan aardig voetballen. Dat geeft hem niet te veel ruimte. Dat weet Van Hedel ook. Houdt zijn benen dicht, maar het is wel een hoekschop. En hier gaat Pak nog een keer goed achter staan. Ze juichen de ploeg echt naar voren toe. En ik denk dat RKC met samengeknepen billen op het veld staat. Maar ook de fans op de tribune zit. Want ze weten natuurlijk hoe het de vorige seizoenen. En ook dit seizoen eigenlijk al is gegaan natuurlijk. En als ze met die corner. Waar valt die? Tweede paal. Daar kan iedereen vanaf blijven. En dus een doeltrap voor RKC. Skiks neemt hier weer het kansen tijd. Maar Higuig weet dat natuurlijk ook. Dus die staat dichtbij. En die zegt dat hij op moet schieten. En anders gaat hij natuurlijk gewoon aftellen. Schiks probeert het ook wel het een en ander. Maar daar gaat de hand al omhoog van Hiekler. En dus moet hij opschieten. Van Gelderen moet dat dan doen. Ja, mag in één keer de route opnemen. Maar gaat prima. Schiks met de lange bal als Sumano druk opzetten. Zal ik hem in één keer vol praten aan? Of zo'n kort nummertje?
0: Een klein plaatje.
1: Ja, 85 minuten stand. 3-2 in het voordeel van RKC.
0: En bij de Graafschap is de stand inmiddels 4-0 voor de Heracles.

0: Anton met de enige.
1: Waar wordt er gespeeld? Waar wordt er gescoord?
0: Even heel snel naar de tussenstanden in de keukenkampioendivisie. Almere City tegen Jong Ajax 0-1. Emmen tegen Volendam 5-3. Helmondsport tegen VV Venlo. Zojuist gescoord 3 tegen 2. Heracles Almelo tegen de Graafschap 4-0. Dus het is weer een doelpuntrijke avond in de keukenkampioendivisie. Vitesse tegen Top Os 2-1. En natuurlijk de stand RKC Waalwijk tegen NAC Breda 3 tegen 2. En we gaan tot het einde van de wedstrijd naar Flint toe. Flint, kom er maar in.
2: Nog anderhalf minuut officiële speeltijd en we hebben nu wel een mooi potje op handen, Arjan. Misewie aan de linkerkant, hier dreigend naar voren. Gaat dan zelf naar de grond, zou ik zeggen. Maar Van Ekeling heeft een overtreding gezien. De Kidak haalt hem naar de grond. Op de hoek van de 16 is het een vrije trap dus. Dat wordt gevaarlijk. Ekeling legt hem wel nog een metertje naar achter, moet ik zeggen. Dat is denk ik het voordeel van RKC. Maar Nasso meldt zich weer. Probeert het net van een meter of 40. Dat ging natuurlijk helemaal nergens over. Die bal ging echt een meter of 10 de boarding in. En nu meldt hij zich weer. Ik vraag me af of hij deze in gaat draaien of voor gaat geven. Maar spannend is het in ieder geval. Het gaat beide kanten op, want ja, RKC probeert nog wel aan te vallen. En dat lukt natuurlijk ook regelmatig, maar NAC doet het ook. Bal tussendoor, maar daar komt de Stokkers direct naartoe. Had dat goed doorzien en dan valt die bal in de handen van Schiks. En dan geeft Dichter inderdaad voordeel. Die bal blijft binnen de lijnen en dan moet Schiks hier de bal naar Castillo brengen. Dat doet hij goed. Castillo geeft hem lang en de Kidak die loopt diep en die houdt dan in. En die staat een meter buitenspel en die kreeg net ook al een bal diep van, ik weet eigenlijk niet meer van wie, ik denk van Hedel. En dat deed hij best prima en dan weet je al dat, toch dat niks gaat worden. En dan geeft ze dan echt op een achterloze manier buitenkant links naar de andere kant van het veld waar helemaal niemand staat. De Kidak is de miskoop van het seizoen, dat kunnen we eigenlijk nu al wel stellen. Van der Haar heeft eigenlijk ook niks laten zien, maar goed, daar zie ik nog wel wat in. Er komen 5 minuten extra tijd bij, dat is heel wat extra tijd. Hier komt Bak weer aan de linkerkant, is het daar Nazi die ingevallen is met Amazadi voor zich. Nazi laag voor, weggewerkt, voordat Misui eraan kan komen. Van Gelderen doet dat goed daar. RKC van de 16 af, het wordt echt nagebijt in de laatste paar minuten. Van der Plas staat klaar om in te vallen. Ik denk dat de Wijs dan ruimte moet maken achterin. Die schiet hem hier nog maar eens even naar voren. Stokkers gaat hem alweer achteraan. Die is flink aan het sleuren, duwen en trekken voorin. En maakt het hier ook heel lastig voor die centerback. Maakt een overtreding, maar dat maakt niet uit. Allemaal secondes die meetellen. En bovendien wordt er nou gewisseld. Nummer 27, dat is Stokkers die eraf gaat. En dus niet de Wijs. Dan wordt Sander Duitsers maar helemaal dicht achterin. Ik weet dan niet of dat je beste zet is. Zat hij gewoon ervoor met een bal meer. Dus eigenlijk moet je ook een beetje hopen dat die counter nog een keer goed valt. Dat je gewoon een 4-2 kan maken op tijd. Stokkers eraf, moet natuurlijk doorlopen nu, anders moet ook Van der Plas een minuut wachten. Vijf achterop, de Wijs in het midden, Van der Plas rechts, Van Gelderen aan de linkerkant en dan natuurlijk de backs nog op beide posities. Rechts nu, NAC met de aanval, bal over Castillo heen, is daar snel, krijgt hem met een beetje geluk op zijn rug, dan valt dat dus goed. Chouari kan hem uiteindelijk wel meenemen. Misewie meldt zich daar, draait daar wat spelers weg. Ze geeft hem af aan Nasso, terug naar die nummer 17 aan de buitenkant, Nasso. Moet al wat achteruit. RKC houdt het prima dicht daar. Nu wel wat grote ruimtes tussen de linies. Bal aan de linkerkant. Nazi heeft Amazjani voor zich. Duwt hem van zich af. Bal nu wel knap tussendoor. Kan het gevaarlijk worden. Maar Van der Plas met een goede ingreep. Tackle op de bal. Bal naar de zijkant weer. Maar zet door. Nazi nu met een voorzet. Maar kan maar makkelijk weggewerkt worden door Van der Plas. Die met zijn hart en ziel die eerste twee acties doet, zeg. Valt, als je dat nu al kan zeggen, de twee acties goed in. Balletje van Mak hier gaat ruim over de zijlijn. Dan kan RKC een paar seconden pakken. Dat kon het verleden natuurlijk nu een halve minuut opleveren. Maar dat kan nu niet. Dan moet ik zeggen dat Nasso de bal in zijn handen houdt. Dat is niet verstandig om te doen. Want dat kost RKC veel tijd. Want eigenlijk gaat het natuurlijk niet al aftellen als Nasso die bal nog vast heeft. Maar gaat het nu wel doen. Ik hoop dat Amazjani niet gezien heeft dat tegen al aan tellen is. Dat heeft hij. En dus gooit hij in. Lange bal. Maar Van der Haar komt hem door. Dat doet Van Leeuwen het heel acrobatisch. Neemt hij met een halve draai volumet voor zichzelf mee. Langs Jensen. Die dus gelegenheidscentrumback is vandaag. Draait hem. Beetje zoek daar. Klappe bal tussendoor naar de Kidak. De Kidak kan tot een schot komen. Korte hoek aangeraakt. Corner. Zal RKC even wat ademruimte geven.
0: Inmiddels
2: corner van RKC.
0: Ja, gescoord bij Helmondsport tegen Venlo. 4 tegen 2. Maar de gifbeker van de Graafschap gaat ook helemaal leeg vanavond. 5 tegen 0. Heracles tegen de Graafschap.
2: Nou, als dat daar nog één punt staat na 5 wedstrijden. Dan zal daar wellicht ook een trainer ontslagbrief binnenkort op de mat zien vallen. Corner RKC, de Kidak met links. Valt hij daar goed? Ja, dat valt hij! En hij valt binnen! Het is de Wijs die scoort! En de eerste paal van de kopbal is het 4-2. En dan wordt het hier helemaal gek in het stadion. 4-2 is toch echt wel het einde van deze wedstrijd natuurlijk. NAC gaat er nooit twee van maken in die tweede halve minuut die nog op de klok staat. corner van de Kidak. Zijn eerste assist van dit seizoen. Valt goed. De Wijs verlengt hem daar iets bij de eerste paal ongeveer ter hoogte van de 5 meter lijn. Naar de lange hoek valt hij over de keeper heen. Ploft hij in het zijnet. En zo staat het 4-2. Kan De Wijs zijn eerste doelpunt vieren. In de kleuren van geel en blauw. En zo lijkt het toch allemaal goed te komen vanavond. Net nog even spannend. Maar toch de 3 punten. Daar kunnen we toch echt wel van uitgaan. De eerste 3 punten van het seizoen. Met nog 1,5 minuut nu nog op de klok. Dan ziet het natuurlijk lekker op. Baila Baila klinkt voor de 4e keer vanavond. Dat is lekker. Dan zie je toch dat RKC, als het een mannetje tegen een mannetje minder speelt, best makkelijk kan scoren. Maar als het ook nog rijkelijke fouten tegenkrijgt. Op de 10 man hebben ze ook nog 2 geïncasseerd. Dat mag natuurlijk eigenlijk niet gebeuren. Al moet ik wel zeggen dat die 2 doelpunten van best wel grote schoonheid waren. Zeker die 2e van Nasso. Hier Terrips naar zijn linksback. Die houdt hem net binnen, maar speelt daar knap de Kidak uit. Kan Mak wellicht nog een keer aan aanvallen denken. Naar Sumano. Knap naar Mizoui. Dan krijgt Mizoui terug. Maar is dat ruim buitenspel. Legt De Wijs Mizoui nog een keer over zijn knie heen. Mizoui vraagt zich af wat er aan de hand is. Wil een overtreding, maar krijgt hij niet. Duidelijke meter buitenspel. En dus vrij trap van RKC. Wel de laatste minuut inmiddels ingedaan. Feest wordt gevierd op de tribunes. Tenminste de thuisvakken. In het uitvak is het akelig stil. Nak verliest voor de 2e keer dit seizoen. En RKC gaat er een punten volgens mij overheen. Dat die, nee, dat denk ik. Ja, gaat er overheen. Ja. 4 punten en dat heeft er nu 7. Dus dan staan ze allebei op 7, toch? Of niet?
0: Dan staan ze allebei op 7. Maar doelsaldo is 10 voor 8 tegen voor RKC en 9 voor 11 tegen voor NAC. Dus ja, dit is absoluut. RKC doet vanavond goede zaken.
2: Ja, en RKC ligt NAC dus eigenlijk wel, tenminste thuis het rijden. Want dat winnen ze relatief vaak. Dat is erg prettig. Thuis 10 keer gewonnen, 2 keer gelijk en 5 keer verloren. Dus dat zijn aardige cijfers. NAC kan maar 1 keer aan de linkerkant. Sumano. Extra tijd is erbij. Hier laat iets doorspelen omdat die goal natuurlijk wat tijd heeft gekost. Sumano loopt nu de 16 meter binnen, ongeveer 2 meter van de achterlijn af. Wil door de benen van Amazani, maar dat lukt niet. De doelpuntenmaker houdt zijn benen dicht. En dan ziet hij eigenlijk nog een overtreding, maar hij fluit meteen maar af. En RKC pakt deze 3 punten tot groot genoegen van het publiek hier aanwezig. En het kan eindelijk een feestje vieren. 3 verschillende doelpuntenmakers. Een prima wedstrijd voor RKC dus. Eerst een eigen doelpunt. Daarna was het volgens mij Van Leeuw inderdaad die hem scoorde. En daarna nog Amazani en De Wijs die binnenwerkte. En dus een prima overwinning van RKC, terwijl er nog een klein opstootje lijkt te zijn tussen Almazani en Sumano. Daar komen nog wat spelers van elkaar bij de ploegen naartoe. Daar komen nu veel meer mensen ineens op af. Ook Kuipers, natuurlijk een verleden bij beide ploegen. Sumano lijkt echt boos te zijn op Almazani. Dan lijkt hij nog wel eens even los te kunnen gaan. Het publiek zweeft het nog even op natuurlijk, die vinden dat nog wel mooi om te zien. Het is Sumano die echt boos is. Almazani wordt vakkundig weggehaald. Op hier zegt dat Almazani daar aan de kant moet. Ik denk dat dit met de sisser af gaat lopen. Hiekler trekt Amazani wel echt weg hier, hoor. Die wil hier niks van weten. Ook Schiks die roept Amazani nu even tot bedaren. Die houdt natuurlijk wel van om het fel in te gaan. Ik ben benieuwd wat hij dan toch is gezegd, of wat hij heeft gezegd, of wat Sumano heeft gedaan. Maar goed, misschien dat de kranten de pers na afloop daar wellicht nog iets naar vragen of van horen. We sluiten hier voor vanavond af. Volgende week Jong Ajax uit. Dan ben ik er niet, Arjan. Ik vraag me af of iemand anders gaat. Ik weet dat Tom ook niet gaat. Dus wellicht dat er niemand zit. Daarna zijn we natuurlijk wel bij met de NVV thuis.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen dat niemand naar 020 toe wil. Maar ik ben in ieder geval wel. Dus we gaan kijken hoe we dat dan volgende week gaan oplossen. Het zij met een verslaggever. Het zij gewoon met scorebordjournalistiek. A la Grand Prix Radio. Grand Prix Sports Radio moet ik tegenwoordig zeggen. Flynn, dankjewel voor het verslag van vandaag. Een leuke wedstrijd. Een heerlijke uitslag. Volgende week dus RKC tegen Jong Ajax. Of ik moet zeggen, Jong Ajax tegen RKC. En dat wordt toch wel weer spannend. Want daar staan we dus ook gelijk met punten. Wat gaan we doen? Weet je wat we gaan doen? Ik ga eerst Flynn ophangen. Flynn, tot volgende week. Of nee,
2: yo,
0: tot volgende week.
2: Hoi.
0: Even kijken, want volgende dan gaan we die even uitzetten. Zo alles, dat hebben we allemaal uitgezet. Dat betekent dat wij nog 5 minuten hebben voor het einde van de uitzending. En dat is dus eigenlijk genoeg nog voor 2 plaatjes. Hooguit, en die ga ik dan ook maar draaien. Maar niet voordat ik even alle wedstrijden langsgelopen ben. Want
1: We zijn erbij bij RKC.
0: Officieel is Almere City tegen Jong Ajax nog bezig. De stand is 0-1 en het is die al heel lang, dus dat zal ook wel zo blijven. Emmen tegen Volendam 5-3. Helmondsport tegen Venlo 4-2. Heracles tegen de Graafschap uiteindelijk 5-0 geworden. Vitesse tegen Top Os 2-1. En dan natuurlijk RKC tegen Waalwijk 4-2. Tot zover de uitzending van vanavond. Moet je nog werken, moet je de weg nog op. Houd de gepoetste kant boven, ga je op de motorweg. Rij niet sneller, dan je beschermengel kan vliegen. Tot volgende week!

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letchert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. Bewoners hadden vooral vragen over de communicatie van de gemeente vlak na de schietpartij. Zo vroegen ze waarom ze pas later werden gewaarschuwd om binnen te blijven. Ook zijn er zorgen over wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkseweg weer opengaat, nu die voor een jaar gesloten is. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De algemene vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor verandering. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

beyond human sight. With thorns are a teaser, I play.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letchert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De algemene vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt, waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor verandering. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. De tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan twee mensen het leven gekost. De tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De twee waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.